maar rond 16:30 vanmiddag in de problemen. Twee mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de vierde persoon is tot iets na 21:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 3:00.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden, zoals nu in Venray, tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4de persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: afspraak staat. Café Drakke zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden, zoals nu in Venray, tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4de persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.

0: Rakke zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden, zoals nu in Venray, tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4de persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. De brandweer heeft iets meer grip gekregen op de brand bij Venray. De hele nacht is doorgegaan met blussen van de grote natuurbrand. Wel blijft de noodverordening in het gebied voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt mag komen. Het vuur moet voorzichtig worden bestreden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt die kan ontploffen. Uit voorzorg blust de brandweer vanaf de paden. Inmiddels is 100 hectare natuur verwoest. Hulpdiensten zijn bij het Noord-Hollandse Callantsoog op zoek naar een vermiste zwemmer. Een andere zwemmer is overleden. Twee mensen zijn gered en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De kustwacht, de politie en de reddingsbrigade kunnen nog niet zeggen wat er precies is gebeurd. Of de zwemmers aan watersport deden of aan boord waren van een boot, wordt nu verder onderzocht. De dodelijke brand in Californië in januari vorig jaar is veroorzaakt door een elektriciteitsmast. De brand verwoestte een groot deel van de plaats Altadena bij Los Angeles en kostte 19 mensen het leven. Bij kortsluiting viel brandend materiaal uit de hoogspanningsmast op gortdroog dicht struikgewas. Door de harde wind was het vuur al vrij snel niet meer te beheersen. Ruim 9400 gebouwen en woningen werden verwoest en ruim 5600 hectare land ging in vlammen op. De brand in Californië kon pas na 3,5 weken worden bedwongen. In Duitsland is een Nederlandse automobilist van de weg gehaald na een dollemansrit. De 23-jarige man reed in zijn Porsche 235 km per uur over de snelweg A3 in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts. Hij haalde links en rechts in en was aan het bumperkleven. Zijn rijbewijs is direct ingevorderd en hij moest ook een borgsom betalen van 10.000 euro. De man testte bovendien positief op het gebruik van cannabis. De Duitse politie is een strafrechtelijk onderzoek tegen de Nederlander gestart. Het weer. Er staat een stevige westenwind en op een lokaal buitje na blijft het vrijwel overal in het land droog. Maximaal vandaag tussen de 23 en 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

TV Parkstad.

0: strakken zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. De brandweer heeft iets meer grip gekregen op de brand bij Venray. De hele nacht is doorgegaan met blussen van de grote natuurbrand. Wel blijft de noodverordening in het gebied voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt mag komen. Het vuur moet voorzichtig worden bestreden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt die kan ontploffen. Uit voorzorg blust de brandweer vanaf de paden. Inmiddels is 100 hectare natuur verwoest. Hulpdiensten zijn bij het Noord-Hollandse Callantsoog op zoek naar een vermiste zwemmer. Een andere zwemmer is overleden. Twee mensen zijn gered en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De kustwacht, de politie en de reddingsbrigade kunnen nog niet zeggen wat er precies is gebeurd. Of de zwemmers aan watersport deden of aan boord waren van een boot, wordt nu verder onderzocht. De dodelijke brand in Californië in januari vorig jaar is veroorzaakt door een elektriciteitsmast. De brand verwoestte een groot deel van de plaats Altadena bij Los Angeles en kostte 19 mensen het leven. Bij kortsluiting viel brandend materiaal uit de hoogspanningsmast op gorddroog dicht struikgewas. Door de harde wind was het vuur al vrij snel niet meer te beheersen. Ruim 9400 gebouwen en woningen werden verwoest en ruim 5600 hectare land ging in vlammen op. De brand in Californië kon pas na 3,5 weken worden bedwongen. In Duitsland is een Nederlandse automobilist van de weg gehaald na een dollemansrit. De 23-jarige man reed in zijn Porsche 235 km per uur over de snelweg A3 in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts. Hij haalde links en rechts in en was aan het bumperkleven. Zijn rijbewijs is direct ingevorderd en hij moest ook een borgsom betalen van 10.000 euro. De man testte bovendien positief op het gebruik van cannabis. De Duitse politie is een strafrechtelijk onderzoek tegen de Nederlander gestart. Het weer. Er staat een stevige westenwind en op een lokaal buitje na blijft het vrijwel overal in het land droog. Maximaal vandaag tussen de 23 en 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Tim Broens.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang de schade net kunnen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kun ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en veilig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
5: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
6: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
7: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi-specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
8: Want het oog wil ook wat.
7: Audiofrenzy.nl.
5: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstenvlaai van het land.
9: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
10: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

Grande en Love of My Life voor die. En daarvoor Justin Bieber en Sorry. Lekker even naar de 90s. Ja, we draaien van alles hier op RTV Parks, zoals je dat gewend bent. Het gaat van de 70s tot nu. En daar zit gewoon heel veel lekkere muziek in. Onder andere Ace of Base en The Sign. En zometeen hoor je Nick Kershaw en The Riddle.

vraag me af wie succesvoller was. Dit was hem in ieder geval van Nick Kershaw. Zometeen gaan we naar de hoofdpunten van het half acht nieuws. En daarna hoor je 20 minuten hits op een rij. Met daarin Destiny's Child, Duran Duran. En ook Katy Perry komt daarin voorbij. Maar eerst even deze uit 2007. John Legend en PDA, We Just Don't Care. Goedemorgen.

0: huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
1: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
0: Inderdaad, echt vakwerk.
1: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
3: Yeah.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De brandweer heeft iets meer grip gekregen op de brand bij Venray. De hele nacht is doorgegaan met blussen van de grote natuurbrand. Hulpdiensten zijn bij het Noord-Hollandse Callantsoog op zoek naar een vermiste zwemmer. Een andere zwemmer is overleden. Twee mensen zijn gered en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De dodelijke brand in Californië in januari vorig jaar is veroorzaakt door een elektriciteitsmast. De brand verwoestte een groot deel van de plaats Altadena bij Los Angeles en kostte 19 mensen het leven. In Duitsland is een Nederlandse automobilist van de weg gehaald na een dollemansrit. De 23-jarige man reed in zijn Porsche 235 km per uur over de snelweg A3 in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts. Het weer. Er staat een stevige westenwind en op een lokaal buitje na blijft het vrijwel overal in het land droog. Maximaal vandaag tussen de 23 en 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

Vanwege de weersomstandigheden ging haar concert niet door op Werchter. Dan ben je toch als fan teleurgesteld, hè? Het ging er zo heftig aan toe dat de organisatie helaas geen keus had om de stekker eruit te trekken. Dit is Bruno Mars en Oh My Soul. En je hoorde net in de 20 minuten even op een rij Duran Duran, Nena en Kim Wilde en Destiny's Child. Lekker muziek hier op RTV Parkstad. Goedemorgen!

Gone, gone, gone. David Guetta, Teddy Swims en Tones and I. Een hele mond vol en ze zongen Gone, Gone, Gone. En ik ben ook bijna gone, want er is een eind gekomen aan deze. Kim staat op van woensdag 5 augustus. En mijn vriendje Erik, met wie ik elke zaterdagavond Saturday maak, is vandaag jarig. Hiep, hiep, hoera. Gefeliciteerd, Erik. Ik hoop dat je een hele fijne dag vandaag hebt. En iedereen die nu luistert, jij daar thuis, ik hoop dat jij ook een fantastische dag tegemoet gaat. Een lekkere warme dag die ik afsluit, of in ieder geval begin en afsluit het programma met Prince en Cream. Ik zeg graag tot morgen. Kim, sta op. En bye bye.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta. Gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Marketing.nl.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Café Drakken zet de tijd op 8 uur.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. De Braziliaanse regering gaat de diplomatieke aanwezigheid in Argentinië terugschroeven. Brazilië doet dat omdat de Argentijnse president Milei de Braziliaanse president Lula blijft schofferen. Milei noemde Lula sinds zondag 3 keer een dief. Eerder deed hij dat ook al in juli bij een partijcongres van senator Flavio Bolsonaro, zoon van de voormalige president. Brazilië haalde meteen haar ambassadeur terug. Steeds meer meldingen van nepagenten. In de eerste helft van dit jaar kwamen ruim 7200 meldingen binnen, het hoogste aantal ooit in een half jaar geregistreerd. Vorig jaar kreeg de politie ruim 12.500 meldingen binnen over oplichters die zich voordoen als agent. Ruim 600 verdachten werden aangehouden. Ze gebruiken babbeltrucs om slachtoffers geld, sieraden of bankpassen afhandig te maken. De politie is een preventiecampagne gestart over nepagenten. Op een golfbaan in het Californische Rancho Palos Verdes is een gewapende man aangehouden. Het incident vond zondag al plaats, 2 dagen voordat president Trump de locatie gisteravond bezocht. De verdachte had een vuurwapen met 16 patronen op zak. In zijn auto lag een geladen pistool en nog meer munitie. In zijn huis bij Los Angeles werden een geweer, een pistool, een kogelvrij vest, kogels en verontrustende verklaringen gevonden, aldus de FBI. De Muidertrekvaart tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en Muiden wordt overmorgen afgesloten vanwege de droogte. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht hoopt daarmee te voorkomen dat zoutwater richting kwetsbare natuurgebieden stroomt. Er komt een tijdelijke damwand en het waterschap plaatst noodpompen bij Muiden. Die laten zoetwater uit het Markermeer via de Vecht naar de natuur- en landbouwgebieden stromen. Mogelijk wordt ook de Noordersluis in Weesp afgesloten. Het weer. Er staat een stevige westenwind en op een lokaal buitje na blijft het vrijwel overal in het land droog. Maximaal vandaag tussen de 23 en 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
6: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1.500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Minikine, dat is gewoon leuk.
7: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen €4 per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
8: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog 1 keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
9: Kom binnen!
10: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht.
9: Erg mooi. Mag wat kosten?
10: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
11: Rockmart in Kerkrade, zei je?
10: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
12: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
13: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Silvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: voorkant. Waarom? Niemand die het weet. Maar het werd wel een rage. Chris Cross hoorde je met Jump. En Larger Than Life van Armin van Buuren en Chef Special zat daarvoor.
1: Rini van Breugel.
0: Hele goede ochtend en welkom bij RTW Parks. Na 2 uur lang staying live. Muziek op de radio om jou een beetje voor te bereiden op de werkdag die voor de voeten ligt, als het ware. Voor veel mensen in ieder geval. Er zijn natuurlijk ook mensen die schichten draaien, middag, nacht, weekend, weet ik het. Er zijn ook mensen die op vakantie hebben. Er zijn ook mensen die niet werken. Eigenlijk is het gewoon voor iedereen. Maar we moeten een thema hebben en dus noemen we het zo. Still Be Red on the Way, Sienna Spyro, Earth, Wind & Fire, Miley Cyrus. 20 minuten hits op in rij. In het volgende uur hebben we ook nog een one-liner woensdag uitspraak van de telefoon. Kijken waar hij dit keer mee komt. En ik heb Bebe Rexha en Faithless voor je klaarstaan met New Religion.

stiekem is dit toch ook fantastisch, hè? Shanna Spiral, wat een stem heeft de mens, hè? Material Lover, Fake van Simply Red zat daarvoor. New Religion, Baby Rexha en Fateless, hadden ze die moeten maken? Ik weet het niet, misschien niet helemaal, maar hij klinkt wel lekker. Onderweg nog zometeen Jolene van Miley Cyrus, maar eerst Earth, Wind and Fire. Dit is Fantasy.

0: Van Miley Cyrus.
1: De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: En in die 20 minuten hits op in rij, non-stop en breugelvrij, heb ik voor je klaarstaan Love Generation, Cocaine in My Brain, Jamaican Bam Bam, The Weeknd, niet de weekend, maar de weekend, gewoon normaal het weekend, en Cool Kids. Dat zijn de tracks die je zometeen hoort na de hoofdpunten van het nieuws.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi-specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
6: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dal Veulsterdichtoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Bij Taxi Centrale.

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: Het Koninklijk Harmonieorkest Kerkrade heeft bij het Wereldmuziekconcours goud met onderscheiding behaald. De enige kerkraadse deelnemer eindigt met 92,14 punten als vierde van de 17 orkesten in de tweede divisie harmonie. Daarmee werd de hoge score van 95,33 punten uit 2017 niet geëvenaard. Maar volgens dirigent Guido Swelsen en voorzitter Cora Roekens overheerst de trots. Na maanden van intensieve voorbereiding en tientallen repetities wist het orkest met het programma Seeking opnieuw een plaats in de top van de divisie te veroveren. De vierde plaats geldt als een sterke prestatie op het internationale concours in eigen stad. Heerlen is volgens een landelijk onderzoek de minst duurzame gemeente van Nederland. Onderzoeksbureau Energievergelijk.nl baseert zich daarbij op energielabels, zonnepanelen en het aandeel elektrische auto's. Ook Simpelveld scoort laag en behoort tot de 5 gemeenten met de minst energiezuinige woningen. Volgens de onderzoekers spelen een oudere woningvoorraad en lagere inkomens daarbij een belangrijke rol. Juist in deze gemeenten is volgens TNO veel energiewinst te behalen door woningen beter te isoleren. Het onderzoek is gebaseerd op cijfers van de Klimaatmonitor en het CBS. Lorena Wiebers uit Simpelveld is de gele leiderstrui in de Tour de France Femmes kwijt. Na 2 sprintzegens op rij kon de renster van ST Works ProTime gisteren in de eerste zware etappe het tempo bergop niet volgen. De rit werd verrassend gewonnen door de Noorse Secret Jutterhouse Haugseth, die na een lange solo ook de leiding in het algemeen klassement overnam. Wiebers behoudt wel haar 2 etappezegens en blijft leider in het puntenklassement. De komende dagen liggen opnieuw kansen voor de sprinters. De Kerkraadse zangeres Emma Kok treedt vanavond op tijdens het Unity-concert op het Museumplein in Amsterdam. Het concert vormt de officiële opening van World Pride Amsterdam 2026. Emma Kok deelt het podium met internationale artiesten als Billy Porter, Joss Stone, Beth Ditto en Birgit Lewis. De organisatie verwacht ongeveer 25.000 bezoekers. World Pride is dit jaar voor het eerst in Amsterdam en trekt de komende dagen bezoekers uit binnen- en buitenland. Dan nog het weer. Vandaag wordt het tropisch en benauwd warm in Parkstad. De temperatuur loopt vanmiddag op tot ongeveer 34 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het extra drukkend aan. Later vanmiddag en vanavond kunnen stevige onweersbuien ontstaan. Met kans op hagel en flinke windstoten.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Echo Smith was de allerlaatste in...
1: De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Dit ga ik makkelijk halen. The Weeknd zat ervoor, niet de artiest. Het liedje gewoon van Michael Gray. Een lekkere electro-track uit The Zeros. Van helemaal nieuw en precies in de middel was Jamaican Bam Bam van Hoogel en Solto. Cocaine in My Brain met een leuke ballet van Penny de Jager, weet je nog. Van Dillinger hoorde je nog. En Bob Sinclair met Love Generation was de allereerste. Ik heb CC

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ik had een pulke niet gezien. Maar dat sind die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
3: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
6: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
7: Yeah.

0: ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
1: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Zeker 14 doden en 27 gewonden bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook werden enkele opslagmagazijnen bij Kiev zwaar beschadigd. In de buurt van Odessa, op de Zwarte Zee, vielen de Russen 3 vrachtschepen aan. Oekraïne bestookt geregeld opslagcentra van de Russische webwinkel Wildberries. Volgens Kiev wordt daar oorlogsmaterieel opgeslagen. In het westen van Rusland zou een Noord-Koreaanse raketteenheid zijn geplaatst met 120 ballistische raketten en lanceerinstallaties voor aanvallen op Oekraïne. Italië heeft vanwege de hitte voor morgen code rood afgekondigd in alle 27 grote steden. Het land gaat voor de 4e keer gebukt onder een hittegolf. De temperatuur loopt daarbij op tot boven de 40 graden. De hitte is het gevolg van het aanhoudende hoge drukgebied boven Afrika en extreme luchtvochtigheid boven de Middellandse Zee. Die verhoogt de gevoelstemperatuur in de Italiaanse grote steden, waardoor het lichaam, ook 's nachts, nauwelijks afkoelt. Guatemala slaat groot alarm na een uitbarsting van de zeer actieve Vulcan de Fuego. Zo'n 1000 mensen zijn geëvacueerd. Eergisteren begon de bijna 4 kilometer hoge vulkaan as, rook, gas en vuur te spugen. Scholen in de buurt zijn dicht en mensen moeten ramen en deuren dicht houden. De uitbarsting op 35 kilometer ten westen van de hoofdstad Guatemala-stad is heviger geworden. De laatste grote uitbarsting was in 2018. Toen kwamen 200 mensen om het leven. Steeds meer meldingen van nepagenten. In de eerste helft van dit jaar kwamen ruim 7200 meldingen binnen. Het hoogste aantal dat ooit in een half jaar werd geregistreerd. Vorig jaar kreeg de politie ruim 12.500 meldingen binnen over oplichters die zich voordoen als agent. Ruim 600 verdachten werden aangehouden. De politie is een preventiecampagne gestart over nepagenten. Het weer. Stevige wind uit het westen en bijna overal droog en zonnig. Maxima 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartjecentrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
3: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
2: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
1: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
4: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
5: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: Ja, ik heb afgelopen week of een week of twee geleden nog een bruiloftje gedaan. En Justin De Wild met Cheerio was daar by far de meest aangevraagde track. Ik heb hem 3 keer gedraaid die avond.
1: Rini van Breugel.
0: Ja, word je daar blijer van? Nou, dat weet ik niet. Maar het is wel een dikke hit. Running in the Family van Level 42 zat daarvoor verderop in dit uur. Onder andere James Blunt, samen met Robin Schulz, De Pumas, Kensington, One Republic. 20 minuten hits op in rij gaan we ook nog doen. We hebben ook nog in het volgend uur de one-liner. Stel, in dit uur de one-liner. De woensdag one-liner hoor je zometeen nog. En deze van Roger Sanchez met die videoclip en dat grote leuke hart erin.

0: was dit goed, hé. Met een sample van Toto erin verwerkt. Roger Sanchez had een dikke hit te pakken met Another Chance. En heel vroeg in de zeros moet dat alweer geweest zijn. Droontje loopt inmiddels weer. Ik heb zojuist aan de telefoon gevraagd van... kom eens met een leuke tegeltjeswijsheid over de werkdag. En dit is waar de telefoon mee op de proppen kwam.
1: Vroeg pieken, snel spieken, om 5 uur wieken.
0: Is die spannend? Nee, ja, het klopt wel. Even vroeg pieken, snel spieken en om 5 uur wieken. Doe er maar mee wat je wil. Het was weer de verschrikkelijk goeie van Google waar die mee... Gemini moet ik trouwens zeggen tegenwoordig, want het is niet meer Google. Ik roep wel hey Google, maar het wordt dan hey Gemini. Oh, hij begint gelijk te reageren. Grappig. Wat gaan we doen? James Blunt en Robin Schulz. Dit is oké. Okay.

helemaal tot het einde. De Pumas hoorde je met Zij maakt het verschil. James Blunt en Robin Schulz hadden een samenwerking. Die hoorde je daarvoor en die heette Oké. Zometeen nog All the Right Moves op alle goede plekken van One Republic. En de drum op de achtergrond en de gitaargeleider erbij is van Kensington. Dit is Stay.

0: De laatste vioolgeluiden van One Republic. De videoclip van All the Right Moves. Voordat we zometeen overgaan naar...
1: De 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Ja, en wat zit erin? Die 20 minuten hits op een rij. Don't Wanna Know, Uptown Girl, Homewrecker, Aan de Kust en Golden. Je hoort ze zometeen allemaal achter elkaar. Naar de hoofdpunten van het nieuws.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
6: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Millie Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
5: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: Voerendaal is nu ook Brunssum door het ministerie van Asiel en Immigratie onder actief toezicht geplaatst vanwege de spreidingswet. Volgens het ministerie voldoet de gemeente niet aan de wettelijke opgave om 110 asielzoekers op te vangen. Brunssum moet daarom uitleg geven over de aanpak. Als er geen concrete afspraken worden gemaakt, kan het ministerie uiteindelijk zelf opvanglocaties aanwijzen. Ook Kerkrade en Landgraaf voldoen volgens de landelijke opgave nog niet aan hun taakstelling. De Parkstadgemeente wijst er echter op dat de opvang regionaal is georganiseerd en dat de regio als geheel aan de afspraken zou voldoen. Monkey Town in Heerlen heeft na een grote verbouwing de deuren weer geopend. Het indoor speelparadijs aan de In de Kramer is uitgebreid tot 4000 vierkante meter en is daarmee volgens de organisatie het grootste speelcomplex van Zuid-Limburg. Nieuw is onder meer Mini Monkey City, waar kinderen in verschillende huisjes rollenspellen kunnen spelen, zoals in een supermarkt, bakkerij of postkantoor. Ook het bestaande speelgedeelte is vernieuwd. De uitbreiding kwam tot stand op de plek van het voormalige trampolinepark. Door de aanhoudende warmte en droogte neemt het risico op blauwalg in Limburg toe. Waterschap Limburg controleert daarom regelmatig de waterkwaliteit van de officiële zwemlocaties. Bij een te hoge concentratie blauwalg worden waarschuwingsborden geplaatst. Contact met besmet water kan leiden tot huidirritatie, maag- en darmklachten en andere gezondheidsproblemen. Ook honden lopen extra risico als ze in het water zwemmen of ervan drinken. Wie gaat zwemmen, krijgt het advies vooraf de actuele waterkwaliteit te controleren via zwemwater.nl of de website van Waterschap Limburg. Dan nog het weer. Vandaag wordt het opnieuw warm in Parkstad met temperaturen tot 29 graden. Er is een afwisseling van zon en wolken en lokaal kan een bui vallen, al blijft het op de meeste plaatsen droog. In de loop van de dag trekt de wind aan en wordt minder vochtige lucht aangevoerd, waardoor het geleidelijk aangenamer aanvoelt.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij.
1: RTV Parkstad.
2: En ook dat was een driekwartsmaatje trouwens. Golden van Huntrix, de videoclip zag je en hoorde je. Daarvoor zat Aan de Kust van Bluff. In de middel van de 20 minuten hits op in rij non-stop en...
0: Rini van Breugel.
2: Vrij zat Homewrecker van Somber. Uptown Girl hoorde je nog van Billy Joel. En Don't Wanna Know van Maroon 5 was de allereerste. Zometeen de show van Arno op de radio. Ik wens je daar heel veel plezier bij. Ik laat je achter met die leuke disco

0: Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Een grote brand in Winterswijk heeft een kringloopwinkel en een bouwmarkt in de as gelegd. De brand brak vannacht rond 2:30 uit. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren gesloten te houden vanwege de enorme rookontwikkeling. Er zijn geen slachtoffers gevallen. De brandweer laat de panden gecontroleerd uitbranden en is nog enkele uren bezig met nablussen. Tussen Winterswijk en Zutphen reden tijdelijk geen treinen. Ook de Rondweg Zuid en Rondweg West waren dicht. Bijna 2 keer zoveel fastfoodzaken in de laatste 20 jaar. Het CBS telde er in 2007 nog 10.000, nu zijn het er ruim 19.000. Ook het aantal reguliere restaurants steeg. Van alle plekken waar je kunt eten is nu meer dan de helft een fastfoodzaak, zoals cafetaria's, broodjeszaken, eetkramen en ijssalons. De 4 grote steden zijn samen goed voor een 1/5 van het aantal fastfoodzaken. Dat er steeds meer restaurants komen, komt omdat consumenten meer te besteden hebben. Zeker 15 doden en 27 gewonden bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook werden enkele opslagmagazijnen bij Kiev zwaar beschadigd. Oekraïne bestookt geregeld opslagcentra van de Russische webwinkel Wildberries. Volgens Kiev wordt daar oorlogsmaterieel opgeslagen. In het westen van Rusland zou een Noord-Koreaanse raketteenheid zijn geplaatst met 120 ballistische raketten en lanceerinstallaties voor aanvallen op Oekraïne. Italië heeft vanwege de hitte voor morgen code rood afgekondigd in alle 27 grote steden. Het land gaat voor de 4e keer gebukt onder een hittegolf. De temperatuur loopt daarbij op tot boven de 40 graden. De hitte is het gevolg van het aanhoudende hoge drukgebied boven Afrika en extreme luchtvochtigheid boven de Middellandse Zee. Die verhoogt de gevoelstemperatuur in de Italiaanse grote steden, waardoor het lichaam, ook 's nachts, nauwelijks afkoelt. Het weer. Stevige wind uit het westen en bijna overal droog en zonnig. Maxima 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Komt het oog wel ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
7: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
8: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
9: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien,
10: dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
8: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
11: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen.
6: Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
11: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
12: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
13: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
14: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
15: Kom binnen.
16: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Kruimeltje, kruimeltje, wist je het al?
3: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.

0: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
1: Ja, ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
0: Nee, je hebt niet goed gekeken.
1: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
0: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
1: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
3: Yeah.
2: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad en schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
0: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
4: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
5: En papa durf je niet in.
4: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: Na Voerendaal is nu ook Brunsum door het ministerie van Asiel en Immigratie onder actief toezicht geplaatst vanwege de spreidingswet. Volgens het ministerie voldoet de gemeente niet aan de wettelijke opgave om 110 asielzoekers op te vangen. Brunsum moet daarom uitleg geven over de aanpak. Als er geen concrete afspraken worden gemaakt, kan het ministerie uiteindelijk zelf opvanglocaties aanwijzen. Ook kerkraden en landgraaf voldoen volgens de landelijke opgave nog niet aan hun taakstelling. De Parkstadgemeente wijzen er echter op dat de opvang regionaal is georganiseerd en dat de regio als geheel aan de afspraken zou voldoen. Monkey Town in Heerlen heeft na een grote verbouwing de deuren weer geopend. Het indoor speelparadijs aan de In de Kramer is uitgebreid tot 4000 vierkante meter en is daarmee volgens de organisatie het grootste speelcomplex van Zuid-Limburg. Nieuw is onder meer Mini Monkey City, waar kinderen in verschillende huisjes rollenspellen kunnen spelen, zoals in een supermarkt, bakkerij of postkantoor. Ook het bestaande speelgedeelte is vernieuwd. De uitbreiding kwam tot stand op de plek van het voormalige trampolinepark. Door de aanhoudende warmte en droogte neemt het risico op blauwalg in Limburg toe. Waterschap Limburg controleert daarom regelmatig de waterkwaliteit van de officiële zwemlocaties. Bij een te hoge concentratie blauwalg worden waarschuwingsborden geplaatst. Contact met besmet water kan leiden tot huidirritatie, maag- en darmklachten en andere gezondheidsproblemen. Ook honden lopen extra risico als ze in het water zwemmen of ervan drinken. Wie gaat zwemmen krijgt het advies vooraf de actuele waterkwaliteit te controleren via zwemwater.nl of de website van Waterschap Limburg. Dan nog het weer. Vandaag wordt het opnieuw warm in Parkstad met temperaturen tot 29 graden. Er is een afwisseling van zon en wolken en lokaal kan een bui vallen, al blijft het op de meeste plaatsen droog. In de loop van de dag trekt de wind aan en wordt minder vochtige lucht aangevoerd, waardoor het geleidelijk aangenamer aanvoelt.
6: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Café Brakke zet de tijd op 11 uur.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Twee Rotterdamse agenten zijn gewond geraakt bij een melding over overlast. Een 49-jarige Rotterdammer is opgepakt wegens poging tot doodslag en zware mishandeling. De verdachten verzetten zich hevig, ook nadat de agenten hem hadden getaserd. Beide agenten zijn na het incident in een ziekenhuis behandeld. De overlastpleger wordt verdacht van poging tot doodslag vanwege het type geweld dat hij gebruikte. Hij gebruikte geen wapen. Het incident in zee bij het Noord-Hollandse Callantsoog van gisteren heeft uiteindelijk twee vrouwen het leven gekost. Het gaat om een 26-jarige vrouw uit Gelderland en een 39-jarige Britse. De Gelderse vrouw werd nog gereanimeerd, maar bezweek later. Een tweede vrouw raakte vermist. Ze werd vanochtend levenloos teruggevonden op het strand een paar kilometer noordelijk van Callantsoog. De politie laat weten geen verder onderzoek te doen naar het incident. In Carinthië in Oostenrijk is een 18-jarige Nederlandse paraglider zwaar gewond geraakt. Kort na de start klapte zijn scherm in, waardoor de tiener zo'n 200 meter naar beneden viel. Hij was net opgestegen voor een vlucht over de Oostenrijkse bergen toen het na 4 minuten misging. Het lukte hem niet om zijn noodscherm uit te klappen. Hij kwam neer in een wei bij de Greifenburger Badensee. Met een traumahelikopter is hij naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is onbekend. Een invalkracht bij een Amsterdams kinderdagverblijf wordt ervan verdacht 14 kinderen te hebben misbruikt. Tijdens de rechtszitting vandaag werd duidelijk dat er zich nog een nieuw slachtoffer heeft gemeld. De 66-jarige man werkte als invalkracht op verschillende kinderdagverblijven. In maart van dit jaar bleek uit onderzoek van het misdaadbureau dat hij bij één van zijn werkgevers was geschorst. Toch kon hij nog maanden op andere plekken werken. Het weer. Periode met zon, met in het zuidoosten een lokale bui. Maxima vandaag 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
6: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
7: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
8: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
9: Dit is het begin van een nieuw uur
3: met Arno Krijnen.

0: But I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Kom binnen!
4: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rotmart Inke Eckrade, zei je?
0: Echocmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
3: Voerendaal is nu ook Brunsum door het ministerie van Asiel en Immigratie onder actief toezicht geplaatst vanwege de spreidingswet. Volgens het ministerie voldoet de gemeente niet aan de wettelijke opgave om 110 asielzoekers op te vangen. Brunsum moet daarom uitleg geven over de aanpak. Als er geen concrete afspraken worden gemaakt, kan het ministerie uiteindelijk zelf opvanglocaties aanwijzen. Ook kerkraden en landgraaf voldoen volgens de landelijke opgave nog niet aan hun taakstelling. De Parkstadgemeenten wijzen er echter op dat de opvang regionaal is georganiseerd en dat de regio als geheel aan de afspraken zou voldoen. Monkey Town in Heerlen heeft na een grote verbouwing de deuren weer geopend. Het indoor speelparadijs aan de In de Kramer is uitgebreid tot 4000 vierkante meter en is daarmee volgens de organisatie het grootste speelcomplex van Zuid-Limburg. Nieuw is onder meer Mini Monkey City, waar kinderen in verschillende huisjes rollenspellen kunnen spelen, zoals in een supermarkt, bakkerij of postkantoor. Ook het bestaande speelgedeelte is vernieuwd. De uitbreiding kwam tot stand op de plek van het voormalige trampolinepark. Door de aanhoudende warmte en droogte neemt het risico op blauwalg in Limburg toe. Waterschap Limburg controleert daarom regelmatig de waterkwaliteit van de officiële zwemlocaties. Bij een te hoge concentratie blauwalg worden waarschuwingsborden geplaatst. Contact met besmet water kan leiden tot huidirritatie, maag- en darmklachten en andere gezondheidsproblemen. Ook honden lopen extra risico als ze in het water zwemmen of ervan drinken. Wie gaat zwemmen krijgt het advies vooraf de actuele waterkwaliteit te controleren via zwemwater.nl of de website van Waterschap Limburg. Dan nog het weer. Vandaag wordt het opnieuw warm in Parkstad met temperaturen tot 29 graden. Er is een afwisseling van zon en wolken en lokaal kan een bui vallen, al blijft het op de meeste plaatsen droog. In de loop van de dag trekt de wind aan en wordt minder vochtige lucht aangevoerd, waardoor het geleidelijk aangenamer aanvoelt.
2: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
2: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
5: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
6: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
7: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
8: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
9: Waar ben jij naartoe geweest?
10: Naar Mondo Verde.
9: Met de nieuwe Havana's Tornado?
10: Ja, dat is een vrije val.
9: Te gek!
10: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
9: Wow!
10: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
9: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
7: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
11: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
12: Komt het oog wel ook wat?
11: Audiofrenzy.nl.
13: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
14: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
13: Inderdaad, echt vakwerk.
14: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
11: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
15: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.
16: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Openbaar vervoerbedrijf Arriva verwacht dat er vandaag tot zeker 8 uur vanavond geen treinverkeer tussen Venray en Boksmeer mogelijk is. En dit heeft met een natuurbrand in Noord-Limburg te maken. Als alternatief worden er weer bussen ingezet. In Boshuizerbergen, een natuurgebied dat ten oosten van Venray ligt, ontstond maandag brand. De spoorlijn loopt door dit gebied en wordt nu als stoplijn gebruikt, waar de brandweer het vuur tegenhoudt. Opnieuw stelt luchtvaartmaatschappij KLM vluchten naar Saudi-Arabië en Dubai langer uit vanwege de situatie in het Midden-Oosten. KLM zal tot en met 24 oktober niet die kant opvliegen. De vorige keer werden de vluchten tot en met 6 september uitgesteld. Maatschappijen als Qatar Airways en Emirates vliegen wel van Schiphol naar het Midden-Oosten. In de regio is en blijft het onrustig. Gisteren zei de Amerikaanse financiënminister Scott Bessent dat er snel een akkoord verwacht wordt over het heropenen van de Straat van Hormuz, maar dan moet Iran wel meewerken. Twee Rotterdamse agenten zijn gewond geraakt bij een melding over overlast. Een 49-jarige Rotterdammer is opgepakt wegens poging tot doodslag en zware mishandeling. De verdachte verzette zich hevig, ook nadat de agenten hem hadden getaserd. Beide agenten zijn na het incident in een ziekenhuis behandeld. De overlastpleger wordt verdacht van een poging tot doodslag vanwege het type geweld dat hij gebruikte. De man gebruikte geen wapen.
12: Afgelopen nacht zijn bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev 15 mensen om het leven gekomen en 27 anderen gewond geraakt. Ballistische raketten en drones raakten 7 locaties. Volgens Rusland waren de aanvallen gericht op transport- en distributiecentra die betrokken zouden zijn bij de opslag en levering van militair materieel, wapens en de productie en distributie van drones. Maar bij de aanvallen werden ook huizen in de buurt geraakt. Het weer overwegend zonnig met in de oostelijke helft kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasserette. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PureBlanche.nl. Vang mooie dromen op PureBlanche.nl.

Smith. Ook in Army of Lovers hoorde je en Damiano David. Talk to me op de radio. Ja, alweer dag 3 van mij, woensdag 5 augustus, na mijn vakantie. Ja, die 3 weken die vliegen altijd om, hè. Dat zal voor iedereen hetzelfde zijn, denk ik. Ben je nu op dit moment nog met vakantie? Misschien ben je op vakantie wel aan het luisteren. Laten we heel eerlijk zijn, met de technieken van tegenwoordig alles kan. Je kunt alle kanten op. Ik weet ook niet waar je zit. Voor ons is het nu... Goedemiddag. Ja, het is 12:15. Dan mag je wel zeggen, voor een middag is dat vrij lekker. Ik kan me ook voorstellen, als je in Australië zit nu of in Amerika... dan heb je hele andere tijdstippen. Laat het eventjes weten. Waar zit je? Wat ben je aan het doen? Dat kan via de Parkstad. WhatsApp inderdaad, stuur ons eventjes een berichtje. Vinden we leuk, ben heel nieuwsgierig waar jij uithangt op dit moment. Wij verzorgen de lunch. Ja, ook tijdens het diner hoor.

het over zichzelf hebben, deze Beyoncé. Ja, je weet het allemaal niet. En Naughty Girl dus op de radio ook. OMD, Made for Leans. En Bruno Mars inderdaad met On My Soul. Ik ben het even helemaal kwijt. Is dit nu die nieuwe single Risk It All? Er komt zoveel muziek uit. Volgens mij gaan ze die hele EP achter elkaar uitbrengen. Ik ben wat dat betreft de reality even kwijt. Maar goed, dat is toevallig de

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Goeie koffie, overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halalcentrum Maasmechelen.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: De partij Hoesboes Belang wil dat Heerlen kritisch kijkt naar het beleid rond openbare laadpalen. De partij heeft het college schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van een proef in Landgraaf, waar ook auto's zonder stekker tijdelijk op laadplaatsen mogen parkeren. PHB wil onder meer weten hoeveel parkeerplaatsen in Heerlen exclusief zijn gereserveerd voor elektrische auto's, hoe intensief die worden gebruikt en of lege laadplaatsen de parkeerdruk in woonwijken vergroten. Ook vraagt de partij of Heerlen een vergelijkbaar proef wil onderzoeken. Ondernemers op 3 Brunsumse bedrijventerreinen nemen het initiatief voor een nieuwe veiligheidsaanpak. Business & Brunsum wil samen met de gemeente, politie, brandweer, parkmanagement en de stadsregio Parkstad opnieuw het keurmerk Veilig Ondernemen behalen. De gemeente Brunsum financiert het 3-jarige project mee. De samenwerking moet leiden tot maatregelen zoals betere verlichting en cameratoezicht, gezamenlijke controles, een betere bereikbaarheid voor hulpdiensten en een aanpak van inbraken en overlast op de bedrijventerreinen Haafland, Rodebeek en Houserveld. Bezoekers van de Mulderplas in Schinnen worden gewaarschuwd voor wilde zwijnen. Volgens de gemeente Beekdalen worden in en rond het natuurgebied steeds vaker zwijnen gezien en is de groep de afgelopen tijd gegroeid. De gemeente onderzoekt samen met betrokken partijen of maatregelen nodig zijn. Bezoekers krijgen het advies afstand te houden, honden aan de lijn te houden en dieren niet te voeren. Ook wordt gevraagd geen afval achter te laten, omdat voedselresten wilde zwijnen kunnen aantrekken. Dan het weer in Parkstad. Er is een afwisseling van zon en wolken en lokaal kan een bui vallen, al blijft het op de meeste plaatsen droog. In de loop van de dag trekt de wind aan en wordt minder vochtige lucht aangevoerd, waardoor het geleidelijk aangenamer aanvoelt. De maximumtemperatuur is vanmiddag 29 graden.
5: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

die 20 minuten hits op rij en dan stop een breuze vrouw met Tipau. Ja, heerlijk. China in your hand. Straks na 1 uur terug met deel 2. Onder andere UB40 Red Red Wine. Ook lekker met deze temperaturen. Met deze ook al. Oh, wat een goede plaat. Hello Langley. Uit de United States of America. Choose in Texas.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: TV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
6: Café Drakke zet de tijd op 1 uur.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Defensieminister Dylan Jesselkus heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat een team van zo'n 10 tot 15 mensen zich op het Nederlandse fregat De Ruiter gaat voorbereiden op een mogelijke missie in de Straat van Hormuz. Dit besluit is genomen nadat Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hierom gevraagd hadden. Die landen leiden een internationale coalitie die al een paar maanden bezig is met het opzetten van een operatie om de Straat van Hormuz voor de scheepvaart weer veilig te maken. Het fregat De Ruiter ligt al in de regio. Verschillende Amerikaanse bedrijven krijgen met Chinese sancties te maken. Denk daarbij aan het aanscherpen van exportbeperkingen op drones, reserveonderdelen en technologieën die Amerikaanse techbedrijven gebruiken. Vorige week hadden de VS ruim 40 Chinese bedrijven op de zwarte lijst geplaatst die van dwangarbeid gebruik zouden maken. Het Chinese antwoord van vandaag moet gezien worden als een vergeldingsmaatregel. Op de luchthaven van het Duitse Leipzig is een drone met explosieven in beslag genomen. Dit gebeurde in de buurt van een Oekraïens toestel. Even daarvoor raakte een DHL-vliegtuig in de lucht een onbekend object. De drone had naast de explosieven ook een ontsteker en werd rond middernacht voor het eerst waargenomen. Het toestel wordt met behulp van een röntgenapparaat onderzocht. De NAVO is op de hoogte van het incident en meldt dat de Duitse autoriteiten in het onderzoek leidend zijn. Frans Info meldt dat in Algerije de Franse topman van DZ-maffia, Mehdi Larribi, is gearresteerd. De 36-jarige Larribi, die zowel de Franse als Algerijnse nationaliteit heeft, wordt gezien als een van de oprichters van DZ-maffia. De aanhouding van Larribi is voor de Franse justitie een prioriteit in de strijd tegen drugs en de georganiseerde misdaad. Het is wel de vraag of Algerije Larribi aan Frankrijk uitlevert, want normaal gesproken levert het land geen eigen burgers uit. Het weer overwegend zonnig met in de oostelijke helft kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
8: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
9: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Heusterdicht Toes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
10: Kom binnen!
11: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kosten.

0: Prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart Inke Eckeraden, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PureBlanche.nl. Vang mooie dromen op PureBlanche.nl.

Flying in the Morning Sun. De klanken van Will and the People uit 2012 alweer. En Atlantic Ocean daarvoor nog een... wat een goede banger was dat uit de dag 94 alweer. Waterfall op de radio. En we trapten deel 2 van dit radioprogramma af met even serieus. Baila de Gasolino. De plaat die geboycott werd op... zeg eens even gauw. Op de Zwarte Cross. Maar het echte verhaal die afgelopen week kunnen horen natuurlijk bij Kim en Erik op de zaterdagavond. Ja, daar moet je sowieso wat vaker naar luisteren als je dat nog niet doet. Dat is een heel erg leuk programma. Ja. Heel leerzaam hoor.

grappig is dit. Ik krijg gelijk ook een berichtje van Sylvia. Sylvia die zegt, ja leuk Mo, dat je dan zegt dat afgelopen zaterdag te beluisteren was bij Setterjee met Kim en Erik. En zegt dan van daar gelijk ook eventjes erbij wat de werkelijkheid. Nou, je triggert mij, Sil. Dat is heel goed wat je nu zegt. Ik zou je willen uitdagen. Ga maar even terugluisteren op hun socials. Ga maar gewoon even lekker terugluisteren op de socials. Kijk maar eens even op Insta, op Facebook. Setterjee, Kim, Erik. Ja, dan hoor ik het graag van je.

0: Ik denk, we doen even twee klassiekers achter elkaar. Heerlijk, UB40, Red Red Wine en The Invisible Touch van Genesis op Echte V Park staat de 20 minuten hits op rij. Non-stop en breuzelvrij. Komen nog wat leuke binnendingen, de binnendingen, dingen binnen via de...
1: WhatsApp!
0: WhatsApp inderdaad, laat weten wat je wil horen.

0: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
1: Ik ga een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
0: Nee, je hebt niet goed gekeken.
1: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
0: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
1: Nou, dan kan ik toch nog zeggen dat ik Susan Vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
0: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
2: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
6: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
7: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza To Go.
5: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstenvlaai van het land.
8: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
9: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
2: De partij Hoensboeks Belang wil dat Heerlen kritisch kijkt naar het beleid rond openbare laadpalen. De partij heeft het college schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van een proef in Landgraaf, waar ook auto's zonder stekker tijdelijk op laadplaatsen mogen parkeren. PHB wil onder meer weten hoeveel parkeerplaatsen in Heerlen exclusief zijn gereserveerd voor elektrische auto's, hoe intensief die worden gebruikt en of lege laadplaatsen de parkeerdruk in woonwijken vergroten. Ook vraagt de partij of Heerlen een vergelijkbaar proef wil onderzoeken. Ondernemers op 3 Brunsumse bedrijventerreinen nemen het initiatief voor een nieuwe veiligheidsaanpak. Business & Brunsum wil samen met de gemeente, politie, brandweer, parkmanagement en de stadsregio Parkstad opnieuw het keurmerk Veilig Ondernemen behalen. De gemeente Brunsum financiert het 3-jarige project mee. De samenwerking moet leiden tot maatregelen zoals betere verlichting en cameratoezicht, gezamenlijke controles, een betere bereikbaarheid voor hulpdiensten en een aanpak van inbraken en overlast op de bedrijventerreinen Haafland, Rodebeek en Houserveld. Bezoekers van de Mulderplas in Schinnen worden gewaarschuwd voor wilde zwijnen. Volgens de gemeente Beekdalen worden in en rond het natuurgebied steeds vaker zwijnen gezien en is de groep de afgelopen tijd gegroeid. De gemeente onderzoekt samen met betrokken partijen of maatregelen nodig zijn. Bezoekers krijgen het advies afstand te houden, honden aan de lijn te houden en dieren niet te voeren. Ook wordt gevraagd geen afval achter te laten, omdat voedselresten wilde zwijnen kunnen aantrekken. Dan het weer in Parkstad. Er is een afwisseling van zon en wolken en lokaal kan een bui vallen, al blijft het op de meeste plaatsen droog. In de loop van de dag trekt de wind aan en wordt minder vochtige lucht aangevoerd, waardoor het geleidelijk aangenamer aanvoelt. De maximumtemperatuur is vanmiddag 29 graden.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV.

0: Limburg te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
3: Yeah.

0: Kamer. Café Drakken zet de tijd op 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. In het Twentse Deurningen vindt een boerenprotest met trekkers plaats. De boeren keren zich tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het zou om zo'n 150 voertuigen gaan. De brug over de A1 wordt geblokkeerd. Op beelden is te zien dat een stoet met omgekeerde Nederlandse vlaggen over de N-weg rijdt. Op het kruispunt met de Hengeloze straat staan de tractoren stil. De gemeente was niet formeel op de hoogte van de actie, maar voor nu wordt het demonstratierecht gerespecteerd, zolang het protest veilig en rustig verloopt. Het havenbedrijf Rotterdam zegt dat het vervoer van en naar de Rotterdamse haven via de Rijn op dit moment door de lage waterstanden zo'n 10% lager ligt dan normaal. Maar dit betekent niet dat er een toename in het vervoer via de weg of via het spoor plaatsvindt. Binnenschepen laden normaal zo'n 70% en dat is naar ongeveer 35% gedaald. Het gevolg is dat er meer schepen naar de haven komen. Het gaat wekelijks om zo'n 100 extra schepen, maar die compenseren de lagere beladingsgraad niet helemaal. De comebackplannen van Marco Borsato, waar de Telegraaf over schrijft, kloppen niet. Dat zegt het management van de zanger. Als er iets nieuws of ontwikkelingen over Marco zijn, dan zal dit via de officiële kanalen van Marco worden gedeeld, laat het management weten. Gisteren kwam het bericht naar buiten dat Borsato volgend jaar op het podium van de Vrienden van Amstel Live zijn comeback zou maken en dat hij zou werken aan een eigen concertreeks. Daar is volgens het management ook geen sprake van. De Oekraïense president Zelensky laat via sociale media weten dat het land in de loop van het jaar een groot deel van zijn voorraad luchtafweerraketten gebruikt heeft. In vergelijking met vorig jaar is er nog maar een derde over. Volgens Zelensky is de toevoer van antiballistische capaciteiten van de partners dit jaar een stuk minder geworden, maar beschikken die partners wel over deze raketten. Zelensky hamert op het nemen van beslissingen over leveringen en het opvoeren van productieprocessen. Het weer, een mix van wolken en zon met in de oostelijke helft kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het 21 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhof.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor.
3: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: tritonmarketing.nl.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.

Turn the Lights Off. Dit is RTV Parkstad. U2 daarvoor, Angel of Harlem. U2 die trouwens een hele fijne nieuwe samenwerking hebben met onze eigen Nederlandse Martin Garrix. 5 augustus op de kalender, de dag van het ondergoed.

0: Lady Gaga, Abracadabra. Nee, zij was er niet bij de Pride. Wel andere grote sterren in Nederland. Madonna en Kylie Minogue. Ja, ik denk dat Lady Gaga daar prima bij gepast zou hebben. Goedemiddag, Parks zat hier. Ik neem je mee onderweg met goede muziek tot een uur of vier vanmiddag. Dit is Rolf Sanchez.
1: Rolf Sanchez.

0: met samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
2: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
1: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
5: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: De partij Hoensboeks Belang wil dat Heerlen kritisch kijkt naar het beleid rond openbare laadpalen. De partij heeft het college schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van een proef in Landgraaf, waar ook auto's zonder stekker tijdelijk op laadplaatsen mogen parkeren. PHB wil onder meer weten hoeveel parkeerplaatsen in Heerlen exclusief zijn gereserveerd voor elektrische auto's, hoe intensief die worden gebruikt en of lege laadplaatsen de parkeerdruk in woonwijken vergroten. Ook vraagt de partij of Heerlen een vergelijkbaar proef wil onderzoeken. Ondernemers op 3 Brunsumse bedrijventerreinen nemen het initiatief voor een nieuwe veiligheidsaanpak. Business & Brunsum wil samen met de gemeente, politie, brandweer, parkmanagement en de stadsregio Parkstad opnieuw het keurmerk Veilig Ondernemen behalen. De gemeente Brunsum financiert het 3-jarige project mee. De samenwerking moet leiden tot maatregelen zoals betere verlichting en cameratoezicht, gezamenlijke controles, een betere bereikbaarheid voor hulpdiensten en een aanpak van inbraken en overlast op de bedrijventerreinen Haafland, Rodebeek en Houserveld. Bezoekers van de Mulderplas in Schinnen worden gewaarschuwd voor wilde zwijnen. Volgens de gemeente Beekdalen worden in en rond het natuurgebied steeds vaker zwijnen gezien en is de groep de afgelopen tijd gegroeid. De gemeente onderzoekt samen met betrokken partijen of maatregelen nodig zijn. Bezoekers krijgen het advies afstand te houden, honden aan de lijn te houden en dieren niet te voeren. Ook wordt gevraagd geen afval achter te laten, omdat voedselresten wilde zwijnen kunnen aantrekken. Dan het weer in Parkstad. Er is een afwisseling van zon en wolken en lokaal kan een bui vallen, al blijft het op de meeste plaatsen droog. In de loop van de dag trekt de wind aan en wordt minder vochtige lucht aangevoerd, waardoor het geleidelijk aangenamer aanvoelt. De maximumtemperatuur is vanmiddag 29 graden.
6: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Still Delivered I'm Yours, Blue Stevie Wonder. Ah, lekker, samen met Angie Stone. Dat hoorde je in 20 minuten non-stop in Brussel vrijwel de Sam Smith, Like I Can. En Rein Me In, Sam Fender. En Olivia Dean hier op de radio. Dit is RTV Parks, dat het is alweer bijna 3 uur. Goedemiddag en wat een middag. Op de radio, Summer 12 to 12. Want ook dat is jouw muziek.

0: Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel
2: Pot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Kom binnen.
5: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart Inke Eckrade, zei je?
0: EchoCKMAGT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsmussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Café Drakke zet de tijd op 3 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. In het oosten en zuiden van het land zijn een paar waterschappen die de noodklok luiden en zeggen geen maatregelen meer achter de hand te hebben om de droogte te bestrijden. Het gaat onder andere om Drents Overijsselse Delta en Brabantse Delta. Volgens hen is de rek eruit. Een woordvoerder van de Unie van Waterschappen zegt dat het vooral geldt voor gebieden met hoge zandgronden waar geen aanvoer vanuit de grote rivieren mogelijk is. In veel delen van Nederland is het al maanden verboden om water uit kanalen, sloten en beken te halen. En vanaf vandaag zijn de sluizen in de Nieuwe Maas voor beroeps- en recreatievaart gesloten. Verder mag er in de regio Delfland vanwege de droogte geen oppervlaktewater meer worden onttrokken. Deze maatregelen worden door het Hoogheemraadschap Delfland genomen om op die manier het zoetwater in de regio op peil te houden. Dit heeft grote gevolgen voor bijvoorbeeld de telers in het Westland. De autoriteit Consument en Markt waarschuwt dat de kans bestaat dat de helft van de huishoudens die op een warmtenet is aangesloten meer gaat betalen voor verwarming. Nederland telt 700.000 huishoudens met aansluitingen op warmtenetten. Volgens de ACM gaat het om 10% van deze huishoudens. Zij gaan 71% meer betalen. Het gaat dan om €740 meer per jaar. Maar het kan ook hoger uitpakken als de overheid geen actie onderneemt. Er zijn ook mensen die juist minder gaan betalen. Gisteren zijn op de A16 bij Hazeldonk 2 Iraakse mannen opgepakt. Zij worden verdacht van mensensmokkel. In hun auto met Frans kenteken zaten 4 personen zonder geldige papieren. Ze waren waarschijnlijk onderweg naar België. De marechaussee kreeg de auto in het vizier omdat het voertuig slingerde en zwaar beladen leek. De inzittenden van de auto werden gecontroleerd. De bijrijder was niet in het bezit van geldige documenten en een van de verdachten bleek eerder bij illegale immigratie betrokken te zijn geweest. Het weer, een mix van wolken en zon met in de oostelijke helft kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het 21 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhof.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ik had een pulke niet gezien. Maar dat sind die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik juist een vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
6: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
7: Zonder twijfel Bakkerij Vonke. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonke. Lekker tot de laatste kruimel.
8: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
9: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: Krummeltje, krummeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
1: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.

The River of Dreams, Billy Joel op de radio. En daarmee is het 10 minuutjes over 3. Goedemiddag, Park zat hier. Ik neem je mee, als je het goed vindt, in elk geval tot 1:00 of 4:00 vanmiddag. Het is de 5e van augustus, de dag van het ondergoed. De verjaardag van de Stefana Polmans wordt 34. Helene Fischer wordt 42. Pia Douwens trouwens, 62 alweer.

Direct. Cool Without You. Heb je zoiets live gezien? Nee? Dan heb je iets gemist in je leven. Die werkt dus live echt meer dan de moeite waard. En ze zorgen altijd wel weer voor een heel fijn feestje. 5 augustus, woensdag. Precies het midden van de vakantie. Hè? Voor heel wat mensen die de bouwvakvakantie vieren. Maar ja, goed, er zijn aardig wat mensen wat feestjes aan het vieren, heb ik begrepen. Hey, op de radio, de Jonas Brothers nu. Dit is Only You in op Parkstad.

Hicks, maar ook van natuurlijk zijn eigen band Chic. Dit deed hij met David Bowie, Let's Dance. Is daarom ook zo lekker om weer even te beluisteren. Park zat hier, 3:55. Zometeen 20 minuten non-stop. En breuzeltje vrij op de radio. Nu Rutger van Marneveld met zwoele zomernachten.

0: vaak naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
3: De partij Hoensboeks Belang wil dat Heerlen kritisch kijkt naar het beleid rond openbare laadpalen. De partij heeft het college schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van een proef in Landgraaf, waar ook auto's zonder stekker tijdelijk op laadplaatsen mogen parkeren. PHB wil onder meer weten hoeveel parkeerplaatsen in Heerlen exclusief zijn gereserveerd voor elektrische auto's, hoe intensief die worden gebruikt en of lege laadplaatsen de parkeerdruk in woonwijken vergroten. Ook vraagt de partij of Heerlen een vergelijkbaar proef wil onderzoeken. Ondernemers op 3 Brunsumse bedrijventerreinen nemen het initiatief voor een nieuwe veiligheidsaanpak. Business & Brunsum wil samen met de gemeente, politie, brandweer, parkmanagement en de stadsregio Parkstad opnieuw het keurmerk Veilig Ondernemen behalen. De gemeente Brunsum financiert het 3-jarige project mee. De samenwerking moet leiden tot maatregelen zoals betere verlichting en cameratoezicht, gezamenlijke controles, een betere bereikbaarheid voor hulpdiensten en een aanpak van inbraken en overlast op de bedrijventerreinen Haanvland, Rodebeek en Houserveld. Bezoekers van de Mulderplas in Schinnen worden gewaarschuwd voor wilde zwijnen. Volgens de gemeente Beekdalen worden in en rond het natuurgebied steeds vaker zwijnen gezien en is de groep de afgelopen tijd gegroeid. De gemeente onderzoekt samen met betrokken partijen of maatregelen nodig zijn. Bezoekers krijgen het advies afstand te houden, honden aan de lijn te houden en dieren niet te voeren. Ook wordt gevraagd geen afval achter te laten, omdat voedselresten wilde zwijnen kunnen aantrekken. Dan het weer in Parkstad. Er is een afwisseling van zon en wolken en lokaal kan een bui vallen, al blijft het op de meeste plaatsen droog. In de loop van de dag trekt de wind aan en wordt minder vochtige lucht aangevoerd, waardoor het geleidelijk aangenamer aanvoelt. De maximumtemperatuur is vanmiddag 29 graden.
2: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV.

Sarah Larsen hier op RTV Parkstad. Sommige mensen worden er een beetje onrustig van. Anderen die zitten erop te swingen. Het is net waar ik je blij mee kan maken. Toch? We hadden 20 minuten non-stop in Brussel, Ray, Melee, Ina. En ook nog Soul Searcher daarmee. Nou ja, straks meer hits onderweg. Ik ben er morgen weer tussen 2 en 4. Ik heb op de valreep Eddie Grant.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstad in heel
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
4: En papa durft er niet in.
3: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondo Verde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
7: Ah!
6: Of zo?
7: Ik snap hier niks van.
6: Dan kun je het toch echt beter overleggen.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Café Drakke zet de tijd op 4 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De Nederlandse inlichtingendienst AIVD behoort tot een van de drie beste inlichtingendiensten van Europa. Alleen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk doen het nog beter. De Britse MI6 blinkt uit in het recruteren van informanten en lange termijn denken. Frankrijk staat op 2. De Franse inlichtingendienst beschikt over een van de beste antiterrorisme-diensten. De AIVD is goed voor de derde plaats en wordt geprezen vanwege een zeer hoge efficiëntie en zeer goede cyber- en techprestaties. De telers in het Westland zijn diep teleurgesteld dat er voorlopig geen oplossing komt voor het sproeiverbod. Het Hoogheemraadschap van Delfland zou niet willen meewerken aan alternatieven die de sector heeft bedacht. Denk daarbij aan gezuiverd rioolwater niet naar zee afvoeren, maar toevoegen aan de sloten zodat de gewassen besproeid kunnen worden. Volgens Delfland zijn de maatregelen onwenselijk en worden die alleen ingezet als het echt niet anders kan. Er wordt door de Belgische politie een drone getest die ingezet zou kunnen worden om pogingen van migranten die met taxibootjes het kanaal proberen over te steken te voorkomen. De overtocht naar Engeland is heel gevaarlijk en door de kust met een drone in de gaten te houden kan voorkomen worden dat mensen de oversteek toch maken. De drone heeft vleugels en kan daardoor langer in de lucht blijven. Na de testfase wordt er geëvalueerd. De drone die op de luchthaven van Leipzig werd gevonden was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. De explosieve opruimingsdienst heeft de ontsteker verwijderd. De drone werd afgelopen nacht voor het eerst gezien en botste in de lucht tegen een vrachtvliegtuig van DHL op. Dat toestel kon veilig landen in Hannover. Het vliegverkeer op de luchthaven van Leipzig werd korte tijd stilgelegd. De Duitse binnenlandminister Alexander Dobrindt onderbreekt zijn vakantie vanwege dit incident en keert huiswaarts. Onduidelijk is nog waar de drone vandaan komt. Het weer, een mix van wolken en zon met in de oostelijke helft kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het 21 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
5: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
6: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
5: Inderdaad, echt vakwerk.
6: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
7: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindykine, dat is gewoon leuk.
8: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
9: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
10: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
11: De keuze is reuze. Aan Hoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oost.
12: zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
13: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
15: Dit is het begin van een nieuw uur.
16: Met Richard.

Boyzone en Love Me For A Reason. Daarvoor Hoegel met Jamaica, oftewel Bam Bam Bam. En daarvoor natuurlijk Erik. En als je denkt, nou leuk hoe Erik dat doet op de radio, die wil ik weer terug horen. Geen probleem. Morgen tussen 2 en 4 is hij weer absoluut terug met zijn programma.

Nelly Furtado en Bowlers, oftewel Say What You Want. Zometeen halen we het tegeltje, oftewel de spreuk van vandaag, van de muur af. Het gaat over chaotisch zijn. Maar jezelf denkt, het is helemaal niet chaotisch. Maar andere mensen hebben zoiets van, oeh, dit is wel heel erg chaotisch.

0: Teddy Swims en The Bad Dreams. De spreuk van vandaag, hij komt van de muur, daar is hij over chaotisch. Ik ben niet chaotisch, ik werk met ongedocumenteerde processen.
1: Tot 6 uur, de middagshow van Parkstad met Richard Ragers. RTV Parkstad.
2: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

0: Adele, ze begon, was het een flinke volle meid. Nou, momenteel is ze ontzettend afgevallen. Ziet er super gezond uit, dus wat dat betreft... ik wil wel eens weten, hoe is ze die kilo's nou kwijtgeraakt, hè? Zometeen Jos met de nieuws en natuurlijk de 20 minuten eerst non-stop en bruiseltje vrij. Die komen eraan. Hallo, Black zit erin, maar ook Michael Jackson, Black or White, zometeen.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audio Frenzy.nl.
2: Bij taxicentrale Beersdal.

0: Kom binnen.
1: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl. Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
3: De partij Hoensboers Belang wil dat Heerlen kritisch kijkt naar het beleid rond openbare laadpalen. De partij heeft het college schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van een proef in Landgraaf, waar ook auto's zonder stekker tijdelijk op laadplaatsen mogen parkeren. PHB wil onder meer weten hoeveel parkeerplaatsen in Heerlen exclusief zijn gereserveerd voor elektrische auto's, hoe intensief die worden gebruikt en of lege laadplaatsen de parkeerdruk in woonwijken vergroten. Ook vraagt de partij of Heerlen een vergelijkbaar proef wil onderzoeken. Ondernemers op drie Brunsumse bedrijventerreinen nemen het initiatief voor een nieuwe veiligheidsaanpak. Business & Brunsum wil samen met de gemeente, politie, brandweer, parkmanagement en de stadsregio Parkstad opnieuw het keurmerk Veilig Ondernemen behalen. De gemeente Brunsum financiert het driejarige project mee. De samenwerking moet leiden tot maatregelen zoals betere verlichting en cameratoezicht, gezamenlijke controles, een betere bereikbaarheid voor hulpdiensten en een aanpak van inbraken en overlast op de bedrijventerreinen Haafland, Rodebeek en Houserveld. Bezoekers van de Mulderplas in Schinnen worden gewaarschuwd voor wilde zwijnen. Volgens de gemeente Beekdalen worden in en rond het natuurgebied steeds vaker zwijnen gezien en is de groep de afgelopen tijd gegroeid. De gemeente onderzoekt samen met betrokken partijen of maatregelen nodig zijn. Bezoekers krijgen het advies afstand te houden, honden aan de lijn te houden en dieren niet te voeren. Ook wordt gevraagd geen afval achter te laten, omdat voedselresten wilde zwijnen kunnen aantrekken. Dan het weer in Parkstad. Er is een afwisseling van zon en wolken en lokaal kan een bui vallen, al blijft het op de meeste plaatsen droog. In de loop van de dag trekt de wind aan en wordt minder vochtige lucht aangevoerd, waardoor het geleidelijk aangenamer aanvoelt. De maximumtemperatuur is vanmiddag 29 graden.
2: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV.

0: Aloha Black, I Need a Dollar, oftewel de Amerikaanse droom. Je start in Amerika met $1 en je wordt compleet multimiljonair. Nou, de meesten redden dat niet, maar goed. Daarvoor Melody, maar ook Michael Jackson, oftewel dat waar dit. In de 20 minuten hit, non-stop en breuzeltje vrij. Wat gebeurde hier in Parkstad? Op vandaag 5 augustus in het jaar 2024.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag 5 augustus, maar dan wel in het jaar 2024. In Parkstad werd aandacht besteed aan de regionale samenwerking op het gebied van economie en ook innovatie. Gemeenten en bedrijven benadrukken het belang van samenwerking om werkgelegenheid en ontwikkeling in onze regio samen te gaan versterken.

volgens mij wel een ondeugende Florida. Bloma Wissel, zingt hij. Zometeen deel 2 van natuurlijk de middenshow. Maar dat betekent na 5 uur Ilse de Lange op de radio. Maxowi komt eraan met Ik Zing. Maar hier is nog even een lekkere classic als afscheidkus van dit uur. Earth, Wind & Fire met Boogie Wonderland. Tot zometeen.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
6: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
7: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
8: Café Drakke zet de tijd op 5 uur.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De brandweer heeft de brand op Boshuizerbergen in het Limburgse Oostrum onder controle. Er wordt nog nageblust omdat het vuur nog niet helemaal gedoofd is. De brandweer houdt het gebied scherp in de gaten op mogelijke oplaaiingen van het vuur. In totaal is zeker 100 hectare natuur in de as gelegd. Ruim 350 brandweerlieden hielpen mee met het blussen van het Limburgse natuurgebied. Publiek wordt opgeroepen om het gebied te mijden en de hulpdiensten de ruimte te geven. Volgens het Amerikaanse Galaxy zijn er voor tientallen miljoenen aan bitcoins buitgemaakt. Dit gebeurde bij een gerichte aanval op apparaten die gebruikt worden om bitcoins te beveiligen. Het zou gaan om een totale waarde van ruim 88 miljoen euro, maar mogelijk loopt de schade nog verder op. De apparaten die iets weg hebben van een rekenmachine van het Canadese bedrijf CoinKite waren niet goed afgesteld. De toegangscodes op de apparaten horen niet gekraakt te kunnen worden, maar door een fout is dat toch gelukt. Mensen met een CoinKite krijgen het advies hun bitcoins te verplaatsen. In het centrum van Londen zijn bij een steekpartij 4 mensen gewond geraakt. De slachtoffers zijn mannen in de leeftijd van 34 tot 52 jaar. Een 47-jarige vrouw is opgepakt en wordt verdacht van geweldpleging en wapenbezit. Volgens de Britse radiozender LBC stak een vrouw met een schaar in op voorbijgangers op Andell Street in Covent Garden. De politie wil niet veel zeggen over het incident, behalve dat er een schaar gevonden is. Persbureau Reuters meldt op basis van bronnen bij de Duitse Veiligheidsdienst dat Rusland met een desinformatiecampagne probeert de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Er zouden vele filmpjes in omloop zijn voorzien van logo's van de Duitse zender ARD en het Britse BBC met fake news over verschillende regeringspartijen. Volgens de Duitse autoriteiten bestaat er geen twijfel dat Rusland achter deze campagne zit. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar zo'n 16 graden. Morgen start de dag met zon, met in het noorden wat stapelwolken. Bij een west- tot zuidwestenwind wordt het een graad of 24. Tot zover het radionieuws op...
0: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers. Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
10: Ah!
0: Of zo?
10: Ik snap hier niks van.
0: Dan kun je het toch echt beter overlaten...

0: tritonmarketing.nl.
1: Waar ben jij naartoe geweest?
2: Naar Mondo Verde.
1: Met de nieuwe Havana's Tornado?
2: Ja, dat is een vrije val.
1: Te gek!
2: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
1: Wow!
2: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
1: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
6: Dit is het begin van een nieuw uur.
7: Met Richard Gere.

Ilse de Lange, The Great Escape. De blonde vrouw met de kuiltjes in de wangen. Heeft trouwens een tijdje geleden al een soort documentaire gemaakt over Dolly Parton. En ze kan natuurlijk het liedje van Dolly Parton perfect zingen. Maar het was een hele leuke documentaire. Iets laten zien over Dolly Parton. Maar je kon ook iets meer zien van Ilse de Lange. Nou, mooi toch?

Harry Styles, de hardloper. Hij houdt ervan om vooral veel en heel lang hard te lopen. En tijdens zijn concerten, nou, daar hebben ze ook een bühne gemaakt waar dat kan, hoor. Dan rent hij op en neer. Nou, dat moet je gewoon gezien hebben. Best leuk om te zien. Zometeen komt het tegeltje weer van de muur. En het gaat over, chaotisch zijn of juist niet chaotisch zijn. Herken je het een beetje? Zometeen de spreuk.

Ballad. And Only When You Leave. En het is hoogste tijd voor de spreuk van vandaag. Je hoorde hem al een uurtje geleden, maar heb je hem gemist? Geen probleem, daar komt hij op herhaling. Ik ben niet chaotisch. Ik werk met een ongedocumenteerde

0: Als je praat over de jaren 90, Dr. Alban, Robin S., maar natuurlijk ook Garland Jeffries met heel veel rock'n'roll, hoor je ook uit de roemer het jaren 90. Zometeen is Josser. Hij weet wat er gebeurd is in Parkstad. En natuurlijk ook het weer. En jawel hoor, de 20 minuten hit. Non-stop met Breudeltje Vrij komen eraan. Met Bluff, BB Rexha. Maar ook Are Crazy. Met Do It, Do It, Do It.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Minly Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: Nou, Voerendaal is nu ook Brunsum door het ministerie van Asiel en Immigratie onder actief toezicht geplaatst vanwege de spreidingswet. Volgens het ministerie voldoet de gemeente niet aan de wettelijke opgave om 110 asielzoekers op te vangen. Brunsum moet daarom uitleg geven over de aanpak. Als er geen concrete afspraken worden gemaakt, kan het ministerie uiteindelijk zelf opvanglocaties aanwijzen. Ook kerkraden en landgraaf voldoen volgens de landelijke opgave nog niet aan hun taakstelling. De Parkstadgemeente wijst er echter op dat de opvang regionaal is georganiseerd en dat de regio als geheel aan de afspraken zou voldoen. Monkey Town in Heerlen heeft na een grote verbouwing de deuren weer geopend. Het indoor speelparadijs aan de In de Kramer is uitgebreid tot 4000 vierkante meter en is daarmee volgens de organisatie het grootste speelcomplex van Zuid-Limburg. Nieuw is onder meer Mini Monkey City, waar kinderen in verschillende huisjes rollenspellen kunnen spelen, zoals in een supermarkt, bakkerij of postkantoor. Ook het bestaande speelgedeelte is vernieuwd. De uitbreiding kwam tot stand op de plek van het voormalige trampolinepark. Door de aanhoudende warmte en droogte neemt het risico op blauwalg in Limburg toe. Waterschap Limburg controleert daarom regelmatig de waterkwaliteit van de officiële zwemlocaties. Bij een te hoge concentratie blauwalg worden waarschuwingsborden geplaatst. Contact met besmet water kan leiden tot huidirritatie, maag- en darmklachten en andere gezondheidsproblemen. Ook honden lopen extra risico als ze in het water zwemmen of ervan drinken. Wie gaat zwemmen krijgt het advies vooraf de actuele waterkwaliteit te controleren via zwemwater.nl of de website van Waterschap Limburg. Dan nog het weer. Vandaag wordt het opnieuw warm in Parkstad met temperaturen tot 29 graden. Er is een afwisseling van zon en wolken en lokaal kan een bui vallen, al blijft het op de meeste plaatsen droog. In de loop van de dag trekt de wind aan en wordt minder vochtige lucht aangevoerd, waardoor het geleidelijk aangenamer aanvoelt.
5: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Imagine Dragons en Bones met de voorbluff BB Rexha en Arcades. Oftewel, dat waren dit in de 20 minuten hit. Non-stop en Brusseltje vrij. We gaan even kijken. Er was een brandje in Brunsum. Wel een tijdje geleden. Deze 5 augustus in het jaar 2022.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag op 5 augustus in het jaar 2022. De brandweer werd opgeroepen voor een buitenbrand in de omgeving van Brunsum, waarbij door droogte vegetatie vlam had gevat. Het vuur werd snel onder controle gebracht, maar leidde tot...

Dusty Springfield in private bij Bart Zat. Vrienden, het einde is nabij van de middagshow. Maar morgen, dan is het donderdag. En na Erik ben ik bij je terug tussen 4 en 6 met een splinternieuwe middagshow. Maak er nog een mooie woensdag van.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel Zuid-Limburg.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
5: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
6: Café Drakken zet de tijd op 6 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Een hotel in de duinen bij Wassenaar is uit voorzorg ontruimd vanwege een grote duinbrand die daar woedt. De gasten van Fletcher Hotel Duinoord worden ergens anders opgevangen. De brandweer probeert met tientallen mensen te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. Voor de omgeving is een NL-alert verstuurd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De brandweer heeft wel de brand op Boshuizenbergen in het Limburgse Oostrum onder controle. Er wordt nu nog nageblust omdat het vuur nog niet helemaal gedoofd is. Marokko vervolgt ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale oversteek van migranten naar de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla vorige week. Dat meldt de Spaanse media. Bij de oversteek naar Ceuta kwamen tientallen migranten om het leven, onder meer doordat ze op zee verdronken. Volgens de Marokkaanse justitie worden de verdachten vervolgd voor onder meer illegale grensovergangen, geweld tegen ordendiensten en mensensmokkel. Het merendeel van de migranten is inmiddels terug in Marokko. Bij een steekpartij in het centrum van Londen zijn 4 mannen gewond geraakt. De politie heeft een 47-jarige vrouw aangehouden op verdenking van mishandeling en wapenbezit. 2 slachtoffers mochten na behandeling naar huis. De andere 2 raken volgens de politie waarschijnlijk niet blijvend gewond. De steekpartij was in de wijk Covent Garden, vlakbij een theater. De vrouw stak er met een schaar in op voorbijgangers. En de Nederlandse overheid steunt een mogelijke kandidatuur van Klaas Knot als nieuwe voorzitter van de Europese Centrale Bank, zo bevestigt het ministerie van Financiën. Knot was 14 jaar president van de Nederlandse Bank en geldt al langer als een kansrijke opvolger van Christine Lagarde. Zij heeft eerder laten doorschemeren dat ze mogelijk nog voor het einde van haar termijn vertrekt. Volgens het ministerie komt Knot ook in aanmerking voor andere belangrijke internationale financiële functies. Het weer vrijwel droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 à 16 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Weekend. Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Kom binnen!
2: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
3: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxi. Parkstad.nl.
6: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
7: Komt het oog wel ook wat.
6: Audiofrenzy.nl.
4: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
8: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
9: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. audiofrenzy.nl.
10: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
8: Krammetje, krammetje, zet je de wekker?
11: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.

0: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de...

0: adverteer vandaag nog op RTV Parkstad. En schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
2: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: Burgemeester Roel Wever heeft 3 woningen in Heerlen-Noord voor 1 jaar gesloten vanwege drugshandel. Uit politieonderzoek bleek dat vanuit de woningen harddrugs werden verhandeld. In enkele panden werden ook wapens aangetroffen. Volgens de burgemeester zijn de sluitingen nodig om de veiligheid in de buurt te beschermen. Eind juli werd ook al een woning in Heerlen-Heide voor 12 maanden gesloten na de vondst van drugs en wapens. Het Wolspektakel in Kerkrade viert dit jaar zijn 10e editie. Het evenement is uitgegroeid van een kleine markt tot een 9-daags festival voor liefhebbers van wol en ambachtelijk handwerk uit binnen- en buitenland. Bezoekers kunnen onder meer kennis maken met spinnen, weven en vilten. De workshops zijn inmiddels volgeboekt, maar het evenement is nog tot en met zondag te bezoeken. Volgens de organisatie groeit de belangstelling voor traditionele ambachten en het werken met natuurlijke materialen. Corio Center Heerlen krijgt er dit najaar een nieuwe winkelketen bij. Vibra opent nog voor het einde van het jaar een vestiging op de benedenverdieping van het winkelcentrum. De winkel komt tussen onder meer Mediamarkt, Action, Cenos en CNA. Volgens Corio Center is met de komst van de Vibra vrijwel alle winkelruimte verhuurd. Het overdekte winkelcentrum behoort tot de grootste van Zuid-Limburg en heeft nog slechts enkele winkelunits beschikbaar. Heerlen telt de meeste fastfoodzaken per inwoner van Limburg, samen met Maastricht en Roermond. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In Heerlen zijn er gemiddeld 1,6 snackbars, grillrooms, ijssalons en vergelijkbare zaken per 1000 inwoners. Landelijk ligt dat gemiddelde op iets meer dan 1. Volgens het CBS is het aantal fastfoodzaken in Nederland in 20 jaar bijna verdubbeld. Nederlanders eten vaker buitenshuis of halen onderweg een snelle maaltijd. Dan nog het weer in Parkstad. Morgen wordt het zonnig zomerweer met maximaal 26 graden. Ook vrijdag blijft droog en zonnig. In het weekend loopt de temperatuur weer op naar bijna 30 graden op zaterdag en ongeveer 32 graden op zondag.
3: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk

0: op een rij. Non-stop en breuzelvrij.
1: RTV Parkstad.
2: 1, 2, 1, 2, 3.

0: vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: goede koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Drakke zet de tijd op 7 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Webwinkel Bol waarschuwt klanten voor een datalek bij een logistieke partner van het bedrijf. Daardoor zijn mogelijk persoonsgegevens van klanten ingezien of gekopieerd. De systemen van Bol zelf zijn niet getroffen. Door het datalek-incident zijn sommige producten tijdelijk offline gehaald en kunnen bestellingen vertraging oplopen of zijn zelfs geannuleerd. Bol heeft het datalek ook gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Een huisarts in Roon, vlakbij Rotterdam, moet onmiddellijk stoppen met werken. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd noemt de situatie zeer risicovol voor de veiligheid van patiënten. Maar welke risico's er precies zijn, maakt de inspectie niet bekend. Wel kwamen er over de vrouwelijke huisarts meerdere meldingen binnen. De zaak wordt binnen 8 weken aan het regionaal tuchtcollege voorgelegd. De huisarts in Roon moet ondertussen zorgen dat de praktijk kan blijven draaien en haar patiënten informeren. De duinbrand die vanmiddag bij Wassenaar ontstond is onder controle. De brandweer houdt het gebied nog wel in de gaten om nieuwe brandhaarden snel te kunnen blussen. Bezoekers van het eerder ontruimde hotel Duinoord mogen weer terug naar hun kamers. De brand brak vanmiddag uit bij de Wassenaarse Slag aan de kant van het strand en heeft flink wat natuurgebied zwart geblakerd. De brandweer heeft ook de brand op Boshuizer Bergen in het Limburgse Oostrum onder controle. Daar wordt nog nageblust omdat het vuur nog niet helemaal gedoofd is. En Marokko vervolgt ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale oversteek van migranten naar de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla vorige week. Dat meldt de Spaanse media. Bij de oversteek naar Ceuta kwamen tientallen migranten om het leven, onder meer doordat ze op zee verdronken. Volgens de Marokkaanse justitie worden de verdachten vervolgd voor onder meer illegale grensovergangen, geweld tegen ordediensten en mensensmokkel. Het merendeel van de migranten is inmiddels terug in Marokko. Het weer vrijwel droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 à 16 graden... bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn een flinke zonnige periode met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.

0: Ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelf als het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dal vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl. Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: Burgemeester Roel Wever heeft 3 woningen in Heerlen-Noord voor 1 jaar gesloten vanwege drugshandel. Uit politieonderzoek bleek dat vanuit de woningen harddrugs werden verhandeld. In enkele panden werden ook wapens aangetroffen. Volgens de burgemeester zijn de sluitingen nodig om de veiligheid in de buurt te beschermen. Eind juli werd ook al een woning in Heerlen-Heide voor 12 maanden gesloten naar de vondst van drugs en wapens. Het Wolfspektakel in Kerkrade viert dit jaar zijn 10e editie. Het evenement is uitgegroeid van een kleine markt tot een 9-daags festival voor liefhebbers van wol en ambachtelijk handwerk uit binnen- en buitenland. Bezoekers kunnen onder meer kennis maken met spinnen, weven en vilten. De workshops zijn inmiddels volgeboekt, maar het evenement is nog tot en met zondag te bezoeken. Volgens de organisatie groeit de belangstelling voor traditionele ambachten en het werken met natuurlijke materialen. Corio Center Heerlen krijgt er dit najaar een nieuwe winkelketen bij. Vibra opent nog voor het einde van het jaar een vestiging op de benedenverdieping van het winkelcentrum. De winkel komt tussen onder meer Mediamarkt, Action, Cenos en CNA. Volgens Corio Center is met de komst van de Vibra vrijwel alle winkelruimte verhuurd. Het overdekte winkelcentrum behoort tot de grootste van Zuid-Limburg en heeft nog slechts enkele winkelunits beschikbaar. Heerlen telt de meeste fastfoodzaken per inwoner van Limburg, samen met Maastricht en Roermond. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In Heerlen zijn er gemiddeld 1,6 snackbars, grillrooms, ijssalons en vergelijkbare zaken per 1000 inwoners. Landelijk ligt dat gemiddelde op iets meer dan 1. Volgens het CBS is het aantal fastfoodzaken in Nederland in 20 jaar bijna verdubbeld. Nederlanders eten vaker buitenshuis of halen onderweg een snelle maaltijd. Dan nog het weer in Parkstad. Morgen wordt het zonnig zomerweer met maximaal 26 graden. Ook vrijdag blijft droog en zonnig. In het weekend loopt de temperatuur weer op naar bijna 30 graden op zaterdag en ongeveer 32 graden op zondag.
2: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Kom binnen.
1: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
7: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
6: Nee, je hebt niet goed gekeken.
7: Ik had al lang bij Chardonnet Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
6: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
7: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstenvlei van het land.
8: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
9: Hey mam, Mondelverde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
10: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
9: Mama, wanneer gaan wij naar Mondelverde?
6: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
11: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Spaanse regering is mogelijk wel vooraf gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta vorige week. Dat meldde Spaanse media op basis van bronnen bij de inlichtingendienst. Binnenlandminister Gran Marlaska zei juist eerder dat er geen waarschuwingen waren. Het Spaanse Openbaar Ministerie onderzoekt nu welke informatie de autoriteiten hadden en wat daarmee is gedaan. Volgens een politievakbond is er op de gedeelde waarschuwingen destijds onvoldoende gereageerd. De directeur van een Russische dronefabrikant is zwaar gewond geraakt door een auto-explosie bij Yekaterinburg. Zijn chauffeur kwam om het leven, melden Russische staatsmedia. De autoriteiten onderzoeken nu de explosie als een mogelijke moordaanslag. Het bedrijf van de directeur produceert drones voor de oorlog in Oekraïne en staat op de sanctielijst van de Europese Unie en de Verenigde Staten. Wie er achter de explosie zit is nog niet bekend. Webwinkel Bol waarschuwt klanten voor een datalek bij een logistieke partner van het bedrijf. Daardoor zijn mogelijk persoonsgegevens van klanten ingezien of gekopieerd. De systemen van Bol zelf zijn niet getroffen. Door het datalek-incident zijn sommige producten tijdelijk offline gehaald en kunnen bestellingen vertraging oplopen of zijn zelfs geannuleerd. Bol heeft het datalek ook gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En Iran tempert de verwachtingen over een mogelijke heropening van de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken betekent een akkoord met Oman niet dat de belangrijke vaarroute meteen ook weer opengaat. Iran wil namelijk eerst dat de Verenigde Staten onder meer sancties opheffen en bevroren financiële tegoeden vrijgeven. De onzekerheid rond de zeestraat zorgde eerder vandaag voor een flinke stijging van de goudprijs met ruim 4%. De dollarkoers zakte juist iets. Het weer vrijwel droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 à 16 graden... bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn een flinke zonnige periode met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Zometeen op RTV Parkstad. Reinier Eggen.
1: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartjecentrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezelliger. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
4: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
5: Dit is het begin van een nieuw uur.
0: Reinier Eggen.

0: Ja, we zitten in augustus. Vorige week nog in juli, maar nu in de august. En voordat ze wisten is Christmas, maar... Daartussenin... Je hebt nog een Janse hoofd komen. En met name, er zitten nu twee manslui bij mij in de studio... die u door alles over je vertellen. Mannen, stel je even kort voor van links naar rechts.
1: Ik ben daar Björn Bruns. Ik ben initiatiefnemer van het Egerzer Dorpsfest en lid van, van de werkgroep Egerzer Dorpsfest.
2: Ik ben Schovend ook benaderd voor in de werkgroep Egerzer Dorpsfest. Dus, door participeren vier. Ja.
0: Door gedik alles verhuren. Het is eigenlijk 895 jaar Egerzer.
2: Dat stemt.
0: Het is eigenlijk de voorloper op 900 jaar Egerzer, zeg maar. En dat gaat stadvingen op 4, 5 en 6 september.
2: Dat is correct.
0: In Egerzer zelf. En ja, vergunt gelijk de Rick en de Björn eens even jood aan dat zangveulen. Wat door in dat weekend allemaal te doen is. Blijf bij ons. Dit.

0: Ja, en het WK voetbal is al lang afgelopen. En voordat je het weet, dan starten de andere activiteiten weer. Zoals onder andere het Jacques Coolen toernooi wat aanstaande zaterdag gaat plaatsvinden in het oude sportpark in Kaalheide. Dat terzijde. Hé, dat rijmt. Dorpsfest Egelter. Mannen, voorstel. Ja, laten we maar beginnen met de initiator, hoor.
1: Mede-initiator.
0: Mede-initiator. Wij worden de initiator.
1: Ja, de Iwan Frings en voorzitter van de stichting. En ik vond, och, dat is al zeker 2 jaar geleden, dat voor ook een keer carnaval of Gert van de Harmonie in Egelter moet geweest zijn. En aan de hand van vaker erover onderhouden van Loeser, eigenlijk moeten we van Egelter nog eens een dorpsfeest organiseren. We moeten nog eens een leuk feestje organiseren. En dan geeft ze dromen en dan geeft ze verhalen vertellen. En dan geeft ze ideeën had ze dan in haar kop. En ja, goed, ik ben een Egelter jong, maar ik ga inderdaad een paar jaar op het Dutch gewoond. En ik ben heel erg actief in de muziek. En een beetje in die Duitse schutzenfest, feestjes, was er dan van vrijdags bis maandags. Zo'n feest aan de hand. En dan geest ze natuurlijk over dromen van zo gaat zo leuk zijn. En verzoeken in Egelter zo we kunnen doen. Mm-hmm. En dat Iwan vond dat helemaal geweldig. En ja, we hadden in Egelter dat SUV, die samenwerkende Egelshovense vereniging. Door hand van dat idee eigenlijk eens een keer op de deus gelacht. Van Loeser, daar spelen we met. Dat is voor Bjorn zijn droom. Zo'n tentfeest in Egelter. En dat we eigenlijk ook heel erg enthousiast ontvangen worden.
0: Door Bjorn zijn droom wordt dat.
1: Dat was in principe mijn droom om in Egelter zeg maar zo'n tentfeest. Ik bedoel, goed, we zitten niet op het Duits, we zitten in Egelter, maar Egelter is zo'n hechte gemeenschap en we hadden zo'n fijn en mooi verenigingsleven dat zo gaat absoluut te organiseren is.
0: En ooit regionaal ligt de Herzogenrada,
1: ja.
0: En Rijnburg, over Palenberg.
2: Nee.
0: Over Palenberg, Rijnburg, neem het maar op. Hè.
1: Ja.
0: Wat zal weer?
1: Ja, en toen had we natuurlijk gezegd van ja, god, Egelshovens dorpsfeest. Gisteren dat groot aanpakken, gisteren dat klein aanpakken. Ja, natuurlijk, je kunt een partytent opzetten en een leuk lokaal feest organiseren. Zeker, is absoluut leuk en mooi. Maar ja, we willen het inderdaad toch goed doen. Zo ja, wie ik dat inderdaad in de kop hou zitten, zo wie die dat op het tuut stond.
0: Meteen vol erin.
1: En ja, dan moeten ze ook kijken dat ze een breed publiek kunnen aantrekken. En dan geven ze echt zo wie die dat dan doen. Vrijdags had ze dan geld voor de jeugd. Samstags geeft ze geld voor de familie door. En samstags in principe zondags dan geld voor de oude lu. Ja, dat is dan in principe zo de grondgedachte.
0: Ja.
1: En dan geven ze natuurlijk toch in weer borduren. En dan geven ze kijken van ja, dan hand van natuurlijk wel lu nu die zo gaat ook kunnen organiseren. En door ook geld verstand van hand en geld contact van hand. En dan geven ze geld lu benaderen, ook binnen de verenigingen van Egelter. En dan kun je eigenlijk daar worden, ja, een gouden greep. Dat we door een heel mooie werkgroep bij elkaar hebben gekregen met lui die ook aanpakken kunnen.
0: Ja, want in iedere verein zit wel in de midding specialiteit.
1: Precies.
0: Ja. Dat is het.
1: En mensen dan zo'n lui benadert en zegt, we willen dat en dat georganiseren. Ja, dan is eigenlijk geen die nee zegt. En dan had ze meteen natuurlijk een mooie groep bij elkaar die dan ook... ja, zo gaat in principe zo we kunnen organiseren.
0: Uit hoeveel personen besteedt de groep uiteindelijk waar er met begonnen zit?
1: Nou, we zijn in principe eerst met een klein groepje begonnen. En dan geest op een gegeven moment geest te zeggen... ach, dat zullen we nog kunnen vragen, want die zal nog dit kunnen doen en die. En dan vanuit de broederschap, de Rick hij bijvoorbeeld. En dan geest op een gegeven moment geest natuurlijk op die manier... die de lui misschien nog zoeken, waar ze denkt van hey, die zouden we door van betekenis kunnen zien. En ja, we zitten nu met een werkgroep van 10 man.
0: Mm-hmm.
1: Dat is natuurlijk vrij goed, maar dat zijn...
0: Moet eigenlijk een oneven aantal zien, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: Voor het geval dat ze minis verschillen
1: als in principe zijn we het eigenlijk heel erg goed met elkaar eens.
2: Ja, we hoeven net te stemmen.
0: Nee. Ja, een eenvolmondig ja.
1: Ja,
2: ja, you know, ja.
0: Goed mannen, voor jullie even naar de muziek en dan gaan we verhuren wat er straks op 4, 5 en 6 september in Egelter te doen. Dat is in ieder geval een geweldig initiatief, dat is al je wat zeker is.
3: Jouw hits. Ja. Jouw nieuws.
4: RTV Parkstad.

Ja, en Cher, die houdt er op een gegeven moment gewoon mee op. Hè. Dat gebeurt ook. Goed, wij zitten hier in de studio met Rick Schovend en Björn Broens van het Lof van Mazaren Organisatiecomité van het Eagles' Dorpfest. En ja, Björn, dan bis op.

0: natuurlijk echt plannen maken en zeggen, zo, dat willen we doen. En inderdaad, dat we toch ook drie verschillende groepen willen aanspreken, dat wordt voor ons heel belangrijk. Want het dorpsfeest, ja, dat organiseert ze toch voor het ganse dorp. En dat wil ze toch alle doelgroepen door bereiken.
1: En Egelzer is wat dat betreft het dorp, dat kent ze van de bar. Op het moment dat een Egelzer iets te doen is, dan lopen ze oos. Winterprogramma, Jodis.
0: Winterprogramma, Jodis, ja. En dat is natuurlijk een uitdaging. En dan moet ze goed kijken. En dan had ze in het team had voor dan groepen gemaakt van, ja, wie is verantwoordelijk of wie gaat zich bezighouden met de vrijdag, wie gaat zich bezighouden met de zaterdag, wie gaat zich bezighouden met de zondag, wat gaan we doen, wie gaan we dat financieel rondkrijgen, wie gaan ze artiesten benaderen, plannen, boeken.
1: Ja, want dat kennen ze net twee maanden van te vuren, dat lukt niet.
0: Nee.
1: Dus dit is eigenlijk 2 jaar geleden begonnen, even voor de beeldvorming, hè, want straks gaan we natuurlijk huren welke artiesten dat er allemaal komen. Wanneer zult u moeten beginnen met tuin te reserveren?
2: Ik denk, we even terugkijken naar het echte serieuze, natuurlijk. Ik denk voor een jaar en een paar maanden geleden in die fase zijn beland van... wie gaat voor dat aanvluggen, hun voor ideeën. Weet je, en dat zit natuurlijk binnen zo'n team. Dat is wel gelukt, vind ik trouwens. Als een aantal criticassers nodig. Ludi, maar gaat ze zeker hand, dat is goed.
3: Uiteraard.
2: Want die 10.000 euro's, die worden nog lang niet. Dus die kent ze ook niet uitgeven. En dan had ze natuurlijk een aantal van die crea-beas nodig. Daar hun voor ook een aantal van. Ludi, out of the box denken, geen problemen zien. Daar komen de leukste dingen van. Maar ik denk, wens het sackbox. Ik denk dat voor een jaar geleden, ben ik zo terugkijk, in die concrete fase zijn gekomen. En ook meteen zijn ook klankborden met elkaar van, hey, wat is het wichtigste in de tijdslijn? Vast te moeten leggen. Weet je, dan als het over locatie. Maar dan was het zeker, denk je misschien nog wel over de artiesten. Want dat lijkt een wit voet een jaar. Maar wanneer ze ziet wat die voor programma hunt en wanneer dat ze al niet met de boeken zijn, dan is ze dus het probleem. En zo hebben we dat dan schematisch uitgewerkt. En ook binnen die groep waren een aantal u aan die taak gekoppeld van, hey, dat is het voor dich, daar hoor ik mij boezen. Laat maar lopen, feedback geven en weer.
1: Vergunt jullie gaan over door concrete programma door 4, 5 en 6 september in dat weekend in Egelzer. Los jeet, maar we gaan eerst even naar de commercials.
4: Parkstad. RTV Parkstad.

0: goede koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: RTV Parkstad.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De Spaanse regering is mogelijk wel vooraf gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta vorige week. Dat meldde Spaanse media op basis van bronnen bij de inlichtingendienst. De directeur van een Russische dronefabrikant is zwaar gewond geraakt door een auto-explosie bij Yekaterinburg. Zijn chauffeur kwam om het leven, meldde Russische staatsmedia. Webwinkel Bol waarschuwt klanten voor een datalek bij een logistieke partner van het bedrijf. Daardoor zijn mogelijk persoonsgegevens van klanten ingezien of gekopieerd. En Iran tempert de verwachtingen over een mogelijke heropening van de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken betekent een akkoord met Oman niet dat de belangrijke vaarroute meteen ook weer open gaat. Het weer vrijwel droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 à 16 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

0: I Follow van Likkie Likkie, de special remix version, hoorde jij. Van, ja, DJ Remix staat erbij. Hè? Leuk is dat. Goed, bij ons in de studio, Egelsort Dub Fest door Rick Schovend en door Björn Broens, ja. Over dat dorpsfest. Ik ga graag gehoord, Björn, het zing maar aan de werkgroep. Neem die andere ook even om dat net zijn oor te doen.
1: Ja, dat zijn de Iwan Frings, de Bas Kriemisch, de Bart Bruns, de Sim Krajofek, de Andy Lempens, de Joep Jacobs, de Steffen Schneiders. En dan denken ze dat dat alleen maar manslui zijn. Maar...
2: Last but not least, gekkere goede verein of een commissie of wat dan ook... had minimaal één vrouw nodig. En dat is het Christa Krol.
0: Ja.
2: Ja, dat hult ons wel in toom.
0: En dan hoor ik daar inderdaad geen namen bij. Een Eddy Lempens ken ik en een Joep, die ken ik ook. Dus een mix ook qua leeftijd in de groep. Rick, wat is dingfunctie eigenlijk? En wie had ze die kregen? Had ze die op die aangetrokken of wie mocht dat zien?
2: Ik heb geen idee of ik dat op mij aangetrokken had. Dan mag ik nog naar Björn kijken. Maar nee. Ook in die eerste fase van komen ze bij elkaar. Hè, überhaupt met sympathisanten die überhaupt er nou goed willen steken. Je kunt zo snel op gedingen van hey, waar liggen die kracht? Hè, waar kent ze het met? Wat is gewoon makkelijk in die bereik? Dus ik ga een stukje sponsoring. Eigenlijk een beetje netwerken. Door op zoek gewoon naar wie zetten we dat in neer? Wie is, wie leeft dat? Wat kennen we voor waarde daarin? En dan geeft ze gewoon eens op zoek. En dan staan we nog eens met de verbindtelefoon aan de slag. En dan vindt ze vast en zeker het lui die sinds kent benaderen. Ik ken het lui gewoon zelf van niet meer in Egelsen, maar ik ken nog altijd een ganse hoop lui boete Egelsen en in Egelsen. Mm-hmm. Ja, en dat is het stukje wat ik bijvoorbeeld doe, hè? Een stuk sponsoring. Maar eigenlijk zijn de ovende, de meeting zo ingeregeld. Dat eigenlijk alle agendapunten, dat ze door gaat inbrengen in Kens H. Mm-hmm. En nogmaals, dat is mijn portefeuille. En zo had op Björn de toch wel dankbare taak om vuurzitter te zien van het zooitje. Is ook schön.
0: Goed, laten we snel gaan naar de gekozen locatie. Want die vond ik toch wel zo goed gevonden. Daar heb ik dus nooit aan gedacht. En vervolgens gaan we naar de programmering van Friedrich Samstig Zondig. De locatie. Wij komen op dat idee. En vertel wie die locatie in unge kop gegroeid is.
2: Ja, dan moet ik eens even naar Björn kijken. Ik word in ieder geval alleen bij de tweede editie steeds. Weet ze, van het plan had zich gewijzigd. Mm-hmm. Want dan werd natuurlijk gekeken, wat is praktisch? Nou, praktisch geeft ze kijken naar ruimte. En geeft ze kijken naar overlast, eventuele overlast tijd voor zorg. Geeft ze kijken naar, wat is er nodig, stroom? Mm-hmm. Wasser, noem het maar op. Hè. En dan geeft ze kijken, komen zo in Egelsen. Vallen een hele hoop locaties af. Er komen nog een aantal locaties die komen naar boven drijven. Ja, voor hun het gehad over de LSC-velden. Voor hun het gehad over de Maatplei. Ja, super. Maar hij en daar worden toch het bezwaren. En het praktische problemen. Dus hun voor uiteindelijk... en ik geloof dat er Iwan en er Bart... en door ochter Steffen... eigenlijk zich een beetje de nak uitgestoken hun van... wie gaan we dat eens oplossen? Mm-hmm. En we nemen een rolmoot met. We gaan eens meten wat hun voor tijd nodig. Toen zijn we uitgekomen op het, wie zal het noemen, dit is de Hermanstraat. Maar dat zit bouwginnigheid in Egelsen. Wensen ze eens aan de Angerzee van de Brug in de Peutstraat.
0: Tegenover de oude koel, Julia, zeg maar.
2: Tegen de oude koel. Aan de achterzee van het Kerkhof, vuurzee van het Kerkhof, snappen jullie ook nog. Ja. En wensen ze eens de parkeerplaats, zeg maar, voordat ze bij het Julia-terrein uit kunnen. Dat weet gek herinneren het. En dat voldoog eigenlijk aan alle eisen. Aan de aanrijroute, wie kiezen er krom door? Transport, de motor, vrachtwagens, noem maar op. En past dat? Ja, dat past. Dus zo zijn we op die locatie uitgekomen. Nou, ja. En dan geeft ze uiteindelijk met fatsoenlijkheid opgestelde papier richting gemeente en dat soort zaken.
0: Zo, nu laten we de lune langer waden. Laten we meteen vol draai houden en vergunnen naar Vrijdagavond. Wat gaat op Vrijdagavond gebeuren? Björn?
1: Nou, het begint op vrijdagmiddag al.
0: Oeh.
1: Want de vrijdag is dus eigenlijk de dag waarvoor gedacht gaan te gaan voor beginnen met het voor de jeugdige bezoekers. Mm-hmm. En dat beginnen wat smiddags eigenlijk al rond een uur of één. de hand van de kermis. Dat is op de Hermanstraat. Hè. En er is luchtkust, dus grote glijbanen, rodeo-stier. Nu met me op voor het jongere bezoekers. Natuurlijk is iedereen welkom, maar ja, op dat moment hadden we natuurlijk hoofdzakelijk even de kinger met draaimolen, scooters. Dat is natuurlijk allemaal gratis. Daar hadden we nog het idee. Dat zijn allemaal dingen, dat kunt dan immer bij elke vergadering kunt wel een nieuw idee erbij. Ja. En dat is gaat dat leuke. Dus op een gegeven moment houden we zo gehad van ja, het werd eigenlijk gedragen door de Eigenshovense verenigingen. Dus waarom kunt van niet die verenigingen ook erbij betrekken? En kunt van die niet vragen van hey, wil dan dit misschien ook door het betekenen of wil dat door het workshops doen? Ja, de Harmonie had dat opgepakt. Die gunt er een drumworkshop houden. De tennisvereniging TCLE, die gunt er het met tennis wel doen. Ik ga nog goed van de Bart en van de Rick. Dat de broederschap geeft toch het toe. En ja, dat is gewoon geweldig dat dat op die manier ook nog eens een keer opgepakt werd. En
0: de verein kent zichzelf er ook een beetje profileren
1: zeker. Ja. En ja, dus... dan komt het volgende idee daarbij van ja, dan kunnen we ook misschien het stands erop gezet in de lokale markt, waar de lokale
0: middenstand
1: ja, misschien ook nog het kan doen. Er werd dan volgens mij honing verkocht en weet ik wat allemaal.
2: Ja, wellicht dus, aanvulling verhouden in dat programma. Weet je, kunt kiezen toch op een gegeven moment toe. Wat van dit gaat met een braderie.
0: Mm-hmm.
2: Maar wanneer geeft dat toe en waar geeft dat plaatje? Weet je, en geeft dat op een los moment plaatje? Dat past het niet echt in het schema, want het moet ook gewoon werkzaam zien. Toen hebben we gedacht, we moeten het vooral niet voorbij laten gaan. Want de lokale ondernemer wil misschien gewoon de stand hebben om het te presenteren. Al gaat het over een lokaal biertje, of het honing, of echt gewoon het van Egels, wat ze gewoon wil presenteren, verkopen. Ja, die ruimte is er ook. Mm-hmm. Dus er is, ja, ook voor de standhouders is er het geregeld. Ja. En dat is allemaal op de vrijdagmiddag, eigenlijk van 1 bis 7.
0: Kijk eens, ze zitten van nog net in de oven. Kom jongens, anders redden we het net binnen de stond.
1: En er zijn eventueel ook nog, wendt er nog nu een huren en zeggen van hey, ik wil er ook nog een stand hebben, is natuurlijk allemaal mogelijk. Hè. Dus we kunnen dat niet afbakenen van vuur beslissen wie dat kunt. Wanneer er nu nog lui zijn die zeggen, ik wil er misschien ook het presenteren, allemaal van harte welkom. We zijn daar helemaal vrij en open voor.
0: Daar kennen ze zich melden bij...
1: Gewoon via de socials, via Facebook, via egelserdorpsfest.nl.
2: Ja, of de lubs in principe. Zo, ja. Maar loop even bij de Bruns naar binnen, ja, bij de chocolaterie. Loop even bij 1131, bij het Christian of James naar binnen. Ook voor gewoon vragen, hè. Mm-hmm. Die kennen die vast in ieder geval uitleggen van hey, schrijf het op. En dan weet je het met je door. Dus ja, dat is misschien, mocht ze net zo in de socials zien, is dat ook een optie.
0: Kom naar de vrijdagavond, man. Ja, we gaan naar de vrijdagavond.
1: Wanneer je wil per se weten wat vrijdagavond is. Ja, we hadden natuurlijk het voordeel dat we de Sim in het team aan zitten. Dus we hadden natuurlijk de supersterren Sim Salastan die hand voor alle drie de dagen kunnen boeken. Dat is het voordeel wanneer ze bij de organisatie zitten. Dus Sim Salastan is natuurlijk op vrijdagavond aanwezig. De hand voor de Loco Loco, de hand voor de Ronnie Ron natuurlijk.
0: De Loco Loco?
1: De Loco Loco.
0: Daar steekt Jan net op.
1: Nee, dat is nog erbij gekomen.
0: Kijk eens, Mr. Loco.
1: Alleen maar verrassingen.
0: Ah, ja.
1: Ronnie Ron natuurlijk onmisbaar in Eigenshoven.
2: Feest ohne Ronnie Ron, dat besteedt
0: gewoon ergens. Ja. Ja.
1: Onmogelijk ohne Ron, geen feest. Dat DJ Rimi en Kerkgroot Tropicaal.
0: Dat is natuurlijk ook de hammer, hoor, Kerkgroot Tropicaal.
2: Jazeker. En wanneer ze voor vier dagen, voor die jeugd, hè, de categorie die doorbaaf kunt, past toch prima.
0: Appeltje ijsje. Goed mannen, even naar de muziek en dan zijn we weer terug, want dan gunt van de Zamstig en dan werd een knaller, ik vertel het u.
3: RTV Parkstad.

0: Dorpsfest Egelzorg gaat losbarsten 4, 5 en 6 september door in de Verlengde Putstraat. Dat is trouwens de beste omschrijving die ik me zo hoor. De Verlengde Putstraat, ja, richting Rijnburg, dat wel. Van Egelsroos zie je. Goed, vergunt nou het knalprogramma van de zaterdagavond. Bjorn, laat komen.
1: Nee, de Rick.
0: Rick, ja. Loskomen, joh.
2: Och goed. Ja, de zaterdag hun fragment. Ja, een iets ander feestavond over te maken. En natuurlijk is er ook gekker in de welkom. Dat is trouwens ook het enige hoe een keertje voor gekocht moet worden.
0: Dus vrijdag is vrij en zondag is vrij. En alleen zaterdag moet je een keertje kopen.
2: Ja, en voor hun is eigenlijk gezegd, weet ze, daar ze een gans dorpsfeest voor €22,50.
0: Eigenlijk wel. Mensen alle drie de dag geesten kosten tegen link op Samsung mag hebben.
2: Precies.
0: Nee, boter of drank natuurlijk, dat moeten ze ook zelf betalen.
2: Ja, de drank moeten ze zelf betalen voor de gewone kaart. Wel een leuk bruggetje voor een VIP-deck. VIP-deck zit deels ook in de sponsoring.
0: Op de Samsung.
2: Op de Samsung is het VIP-deck. En door is natuurlijk de drank inclusief. Dus in die zin, hun fragment om het op die manier te doen. Eigenlijk is de rode draad door de Samsung is Q Music, de foute party.
0: Wauw.
2: Dus Q Music kunt met de stage en bouwt dat verder op en bleed ook eigenlijk een beetje in de lead. En er komen natuurlijk een aantal artiesten, dus die komen door in het programma nog live voorbij. Waaronder inderdaad, zal ik hem maar meteen nu met de headliner, Yada Borsato.
0: Yada Borsato.
2: Daar sluiten wij mee af. ABBA Tribute, hun voor geboekt. Door André Hazes, de andere Hazes, uitgesproken. Door Paul Dolhain. Had ik zelf eens gezien in Heerlen. Zeker de moeite waard. Zit Hazes voor de Hazesstem. En natuurlijk, ja, dat kent ze er niet om in, hè. Simpson Stan. Dat zijn toch die jongen. Dat is helemaal het gun pech dat in een werkgroep zit. Dus dat kon het niet neerzagen. Dus ook die jongens kregen daar een podium. En op die manier hebben we getracht dat Samsung of een programma neer te drainen. Zodat ze van 7 uur 's avonds tot een keer even naar de Bjorn. Vond het smig, mager voor is eng. En is er een soort van uitloop tot 2. Dan moet ze toch wel een stuntjes plezier kunnen drainen. En verhopen natuurlijk dat dat helemaal aansluit bij de verwachtingen van de Lu.
0: Nou, lopen we meteen naar de zondag, hoor. Zeg ik dan goed dat zondag morgen je vroegshop moet gaan werden? Of zeg ik het wel verkeerd?
1: Nee, dat is goed. We beginnen dan zelfs met een openluchtmis. We willen dus door om 10:30 willen we door beginnen met een heilige mis. En daarna is inderdaad vroegshoppen. Dus daar is koffie. Koffie, daar is Gert Beer, daar is Gert Vlaam.
0: Is Gert Beer zitten? Nou.
1: Natuurlijk wie veel nog over is van het Samsung. Nee, maar. En ja, daar willen we dus. Dat is eigenlijk mijn ding. Ik ben heel erg fanatiek in de muziek, in de bluesmuziek. En de zondag, dat was eigenlijk mijn highlight. Ik ga er in de moeite wel over de Samsung. Maar ik weet gewoon dat de zondag gewoon fantastisch werd. Dat is, daar komen de Böhmische Allstars, daar komt Gipfelpower,
2: Rostekhuizen
1: met Gipfelpower.
2: Met zijn band.
0: Is dat eigenlijk een beetje, zeg maar, wat ik zo duik aan, die oude beertentenfesten van vroeger, waar een Jean Carvlieg enzovoort. Dat wilt u echt ook een beetje die herinneringen bovenhalen. Ja. En dat voor jong en voor oud eigenlijk, toch?
1: Precies.
0: Want de bluesmuziek is bij de jeugd, wanneer je WMC bekijkt, ook helemaal in, hè?
1: Ja,
2: is het zo. Maar vooral voor die doelgroep, want we merken natuurlijk ook, die doelgroep, de ouderen noem ik ze even, zeker niet, zonder respect. Maar ik zie die net een keertje kopen en voor de Samsung. En toch wil ze
0: die hunkeren echt naar
2: de
0: zon.
2: Het wordt wel met de werkgroep en ook zeker met de initiatiefnemers afgesproken. Het moet wel echt het voor het ganse dorp zien. En ik denk dat de zondag zich dermate leent in het programma wat nu daar steed, met de mes en alles eromheen gebouwd. Ja, voor die doelgroep, dat voor die zieker niet vergeten.
0: En pas wie lang duurt dat programma, zondag?
1: We willen dat dan niet te laat laten uitlopen, want nou, het programma kunt dan nog spaskapellen met de Muldra. En Simsalastan zal het programma in principe afsluiten. En dan, volgens mij hebben we gezegd, dat voor maximaal tot 5-6 uur. En dan willen we dan inderdaad, dan is het ook goed geweest. En dan willen we het ook officieel afsluiten. Wie we dat gaan invullen, daar zijn we ook nog niet gaan zo uit. Want het is ook ietsje keer dat we zo'n dorpsfeest organiseren. Mm. En dat is toch het bijzonders. En we willen dat misschien toch op een leuke, serieuze manier afsluiten. En Wie we dat precies gaan doen, of dat gewoon moet ik stop en einde, weet ik niet. Misschien is geen mens meer door, geloof ik niet, maar dat weet ze ook niet. Dus ja, dat is eigenlijk zo'n beetje...
2: Ganz simpel, die jullie langer willen blijven, die mogen met afbreken.
0: Ja, precies.
2: Maar om 6 uur dus trekken ze de stekker eruit, ja. En dan is het jotje weer.
0: Ja, you know, en dan gaan ze ook vele handen maken leeg werk. Mannen, wie kennen jullie nog aan kaarten komen voor dat Q-music gebeuren op de zaterdagavond? Vercel?
2: Ja, volg even de socials. Door vinkt ze ook de link op de website. Daar is het inderdaad digitaal gewoon te boeken. Zowel de gewone kaart als ook de VIP-kaart. Bij Chocolaterie Bruns, bij 1131 Optiek, kent ze gewoon de hardcopy kaarten halen. Daar liggen ze gewoon gedrukt.
0: Prima.
2: Eveneens de VIP en de gewone kaart.
1: Merchandising, ook nog door te krijgen.
2: Sorry?
1: Merchandising.
2: Daar kiest ook de merchandising, de sleutelhanger. Ja, Reinier, ja, daar komt vandaag nog even met aan de slag. Je kiest natuurlijk wel nog het van ons als cadeautje. Hoor.
0: Ja, dan los maar komen, want we moeten langzaam gaan afronden, mannen. Ik zie het natuurlijk al in beeld.
2: Voor God natuurlijk eerst dingen gaat stekkers geven.
0: De sticker?
2: De promo is natuurlijk top.
0: Kijk, door Egelsor sticker. Ik houd hem even in beeld. Maar Egelsor Dorpsfest. En die hand ze in menkes en in wiefkes. Wat? Het is maar dat er het weet.
2: Ja,
0: kijk,
2: het Egelsormeertje en de Egelsorjong.
0: Ja. Egelsorjong. En ik ben een Egelsorjong. En ja, ik zie het al voor mij. Maar ja, kijk eens hoor.
2: De Egelsorjong kent natuurlijk ook een Egelsorshirtje, wat?
0: Met dus, Egelsorjong
2: ja,
0: erop?
2: Zeker. En natuurlijk ja, met de Egelhinger erop, wat?
0: En met de Egelhinger erop. Ja, ik ben totaal overdonderd. Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Je hebt mij nog even het postertje, dat ik hem nog even in bilke hou. Kijk eens, hey, Sean, dankjewel voor de merchandising. Ik ga hem zeker dragen en wanneer ik enigszins kan, kom ik ook. En wanneer u nog niet weet wat erin wilt, dan kan ik het u even in beeld houden. Egelsordorpfest 4, 5 en 6 september. Door Hingen die Brug bij de Putstraat, in de verlengde Putstraat, bij de Kerkhof. Zeg maar, tegenover de oude Julia, waar die vrouw stond. Mannen, mag ik u bedanken voor de komst naar de studio. En ja, ik sluit zomaar af met adieu en hoorde vrije, wa. Adieu, wa.
1: Adieu, wa.
2: Adieu en danken.
1: Bedankt.
3: Parkstad. RTV Parkstad.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
4: Yeah.

0: voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus, Babou en Sparta, heeft opnieuw financiële problemen. Het bedrijf heeft voorlopig uitstel van betaling gekregen voor zijn Nederlandse onderdelen en dat is vaak een belangrijke stap richting een mogelijk faillissement. Axel zegt na onderzoek naar verschillende oplossingen tot deze stap te zijn gekomen. Het bedrijf uit Heerenveen probeerde de afgelopen maanden tevergeefs nog onder meer extra financiering en een mogelijke overname of fusie te realiseren. Premier Jetten heeft vandaag een bezoek gebracht aan Venray na de grote natuurbrand in de Boshuizerbergen. Hij bedankt de hulpverleners en anderen die de afgelopen dagen hebben meegewerkt aan de bestrijding van de brand. Door de vlammen ging ongeveer 100 hectare natuur verloren. De brand is inmiddels onder controle, maar nog niet volledig geblust. Jetten sprak onder meer met de burgemeester van Venray en met de commissaris van de Koning in Limburg, voormalig SP-leider Roemer. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Israël nooit akkoord gegaan is met het plan van de Amerikaanse president Trump voor de ontwapening van Hamas. Volgens Netanyahu heeft Israël alleen op het voorstel gereageerd, maar er niet mee ingestemd. Dat plan voorziet in een volledige Israëlische terugtrekking uit Gaza als Hamas zich ontwapent. En Hamas zegt daadwerkelijk bereid te zijn tot ontwapening als Israël zich terugtrekt. De uitvoering van het plan in de Gazastrook blijft daarmee onzeker. En Iran tempert de verwachtingen over een mogelijke heropening van de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken betekent een akkoord met Oman niet dat de belangrijke vaarroute meteen ook weer opengaat. Iran wil namelijk eerst dat de Verenigde Staten onder meer sancties opheffen en bevroren financiële tegoeden vrijgeven. De onzekerheid rond de zeestraat zorgde eerder vandaag voor een flinke stijging van de goudprijs met ruim 4%. De dollarkoers zakte juist iets. Het weer vrijwel droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 à 16 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn een flinke zonnige periode met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Reinier Eggen. De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
4: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
5: En papa durft niet in.
4: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
6: Kom binnen.
7: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.
6: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
7: Rockmart in Kerkrade, zei je?
6: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
8: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
9: Dit is het begin van... Nieuw uur
10: met Reinier Eggen.

0: En terwijl Rick Schovend en Björn Broens het pand verlaten hebben, zitten de volgende gasten alweer aan tafel. En ja, de feesten blijven maar aankomen in Parkstad. U gaat er dadelijk weer alles over horen. Net het Egelser Dorpsfest. En nu, ja, we laten de heren zich eens even kort voorstellen. Van links naar rechts.
1: Ja, ik ben Maurice Rowan.
2: En ik ben Mathieu Gubbelt.
0: En jullie zijn hier in verband met...
1: het Woubachs Zomerfeest.
0: Kijk eens aan, het Woubachs Zomerfeest. Mannen, even terug in de geschiedenis van het Woubachs Zomerfeest. Is ooit geweest, hè? Er is op een gegeven moment een beetje de klot erin gekomen. En toen? Hoe ging het toen verder? Mathieu, kun jij er iets over zeggen? Want jij bent toch een van de initiators, hè, om het weer op te pakken.
2: Ja, het enige wat ik erover kan zeggen is dat vroeger was het feest in Woubach. Daar kwamen massas mensen over het hele dorp, alles en iedereen deed mee. En ja, het succes wat was, was het op een gegeven moment niet meer. En het is langzaam een beetje doodgebloeid, dat er niks meer van over was. En ik zelf persoonlijk heb het al veel eerder willen oppakken, maar het is gewoon te groot en te veel om het alleen te doen.
0: Ja, uiteraard.
2: En ja, goed, met mijn mede... collega's, met Maries, met Arm en met Suzanne hebben wij de stichting opgericht. Stichting Woubach Zomerfeest.
0: Ja, noem die achternamen even, want niet iedereen kent die personen die jij nou dan noemt.
2: Dat is Maurice Rowan. Ja. Ik ben Mathieu Gubbelt. Je hebt Suzanne Heuvelmans en Arm Zanger.
1: Suzanne van der Heijden is dat.
2: Suzanne van der Heijden, neem me niet kwalijk.
0: En
2: Arm Zanger.
0: Arm Zanger. Oké, dat zijn dus de vier initiators die het weer opgepakt hebben. Ja, dan zit je natuurlijk bij Maurice qua organisatie natuurlijk wel goed. Hè? Daar hoef ik niet wat betreft, laten we zeggen, artistieke invulling, hè, en dergelijke. Dat lukt wel. Maar goed, Mathieu, je begint daar dan mee. Ja, hoe heb je het aangepakt?
2: Nou ja, we hebben de eerste mensen vier hebben we een paar keer samen gezeten en hebben gewoon gebrainstormd van hoe zien we het voor ons? Mm-hmm. Ja, en er werd al heel erg duidelijk dat... ja, dat wat je zelf al zegt, Maurice is echt wel degene met de podiums, met de muziek, met de mensen. Die heeft daar gewoon zo'n hele brede wereld in. Dus ja, dat is een beetje Maurice zijn taak geworden. Arm, die heeft zich met de vergunningen bezig gehouden. Die gaat het buffet verzorgen.
0: Vergunningen ook heel belangrijk tegenwoordig, hè?
2: Ja. En mega, mega, mega veel werk eraan gehad. Heeft er gigantisch veel tijd in gestoken. Ja. Maar goed, heeft het allemaal goed voor elkaar gekregen. Mm-hmm. Ja, en toen waren de taken voor de mensen te benaderen. Want we hebben relatief heel laat pas de vergunning, de toekenning van de vergunning gekregen.
0: Dus hoe laat is laat?
2: 30 juni.
0: Oeh, dat is erg laat.
1: Ja, precies.
0: Dat is rond de tijd.
2: Ik zeg 30 juni, excuseer, 30 juli.
1: 30 juli, dus we hebben
2: half
1: net... juli.
0: Ja, dat was rond de tijd dat jij mij appte. Hey, ik moet eens even bij jullie langskomen in de studio.
1: Ja, ja, precies. Ja, ja, ja. Toen wisten we net... of het door kon gaan.
0: Ja, nou, dan moet je natuurlijk ook nou... want eigenlijk is het eind deze maand, hè, zondag 30 augustus.
1: Ja.
0: Dan staat Woubach bol natuurlijk. We gaan zo meteen het even erover hebben... wat de mensen daar kunnen verwachten... en waarom dat ze moeten komen. Hè. Dat is vooral belangrijk.
1: Dat zeker.
0: Hè,
1: Matje?
0: Ja, oké.
3: Okay. Jouw hit, jouw nieuws, RTV Parkstad. Jouw hits.
4: Jouw hits.
5: Jouw nieuws.
4: RTV.

0: Bij ons in de studio Mathieu Gubbels en Maurice Rohan over het Woubachs Zomerfeest. En ja, ik hou maar eens even in beeld, hè, dat postertje. Kijk eens hier, huppakee. Het Woubachs Zomerfeest. Wat daar gaat plaatsvinden op zondag 30 augustus aanstaande. Oké, okay, ja, Maurice, dan kom ik een beetje bij jou uit natuurlijk, hè. Want de oude versie zoals die was, daar moest natuurlijk wat aan bijgeschaafd worden, denk ik, hè?
1: Ja, de oude versie, het heette vroeger was het Woubachs Dorpfeest. Het was altijd een supergezellig feest. Wat Mathieu al zei, er kwamen echt honderden mensen op af. En een heel programma, ook het 's avonds nog altijd met muziek. En dat wilden we eigenlijk weer terug gaan halen. Dus we hebben, ja, we gaan niet door tot de avond. We gaan maar op de morgen zelf gaan we maar door tot 5 uur met muziek.
0: Nou, laten we eens eerst even vragen hoe laat begint het?
1: Nou, om 10 uur begint het. Om 10 uur start de braderie. En dan starten we ook tevens al met muziek. We hebben op meerdere plaatsen muziek. Niet op één plein, maar op meerdere plaatsen.
0: Mm-hmm. Wat is het gebied waar het zich afspeelt?
1: Nou, het gebied speelt zich af op de Oude Markt, de Korte Hovenstraat, het plein van de Hovenstraat, bij Anderput speelt het zich af, de Grote Markt, waar ook de Plus ligt en zoiets allemaal. Mm-hmm. Dus dat gebied, eigenlijk hetzelfde gebied wat vroeger zich ook al afspeelde, alleen hebben we nu 1 straat extra erbij tot Anderput.
0: Bijna een rondje om de kerk, hè?
1: Dat is een rondje om de kerk, zoiets, ja.
0: Ja, ik heb me een beetje uit daar in Woubach, ja. Dus goed, en dan moet je dat natuurlijk vol zien te krijgen. Want ja, braderie, dan moet je ook, als jij mensen wil hebben die daar met een stand komen staan, ja, dan kun je niet. Hoe hebben jullie dat aangepakt? Want ja, jullie is kort dag, hè, man.
1: Nou, Facebook, daar heb je genoeg dingen van braderieën en dat. En dan hebben we een postertje gepost van dat we een braderie gingen organiseren in Woubach. En nog niet precies gezegd hoe of wat. En daar hebben we, ja, ik weet niet hoeveel aanmeldingen gekregen. En wat ik ook zelf gedaan heb, is braderieën afgaan en bij de standhouders een kaartje vragen. En dan gewoon een mail sturen van dat is de bedoeling. En ja, hebben jullie daar interesse in? Mm-hmm. En ja, de mail staat eigenlijk niet stil. We hebben best.
0: Nee, maar dat snap ik uiteindelijk wel. Want het is, je hebt het natuurlijk goed gebracht. Het is nieuw opgepakt. Dus het is weer iets heel nieuws. Een nieuwe jasje. Je hebt natuurlijk je verkooppraatje gehouden. Hè, laten we maar zeggen, je reclamepraatje. Van op meerdere pleinen muziek. Wat hij dus net hier ook zei. Ja, dan denken die braderielui misschien. Hé, hey, nieuwe braderie. Laten we daar maar eens beginnen met te gaan kijken. En een stand te pakken, toch? Mathieu?
2: Ja, ja. Ja, zo klopt het wel een beetje. We hebben gigantisch veel aanvragen. Het is zelfs zo dat we nu moeten zeggen van we houden heel even een stop erin. Want dat is alle mensen die hebben aangevraagd en een rekening hebben gekregen en de rekening ook betaald hebben, is het voor zo helemaal vol.
0: Dus bij deze niet meer proberen een stand te krijgen, want voorlopig is even de trein gestopt.
1: Ja, dan mag nog iets proberen om een stand te krijgen voor de kinderrommelmarkt.
2: Ja, de kinderrommelmarkt, daar hadden wij heel graag hoog op willen inzetten. Mm-hmm. Maar er zijn relatief weinig kindjes die komen. Omdat we heel flexibel zijn en ook met het aanvragen van de vergunning en de medewerking van de gemeente, hebben we gewoon besloten om, mochten er weinig kinderen komen, dan komen er kermisattracties op dat plein te staan. Zodat er wel veel voor de kinderen aanwezig is. Want er zullen natuurlijk heel veel kinderen naar de markt komen om te genieten van alles en nog wat. Maar ook dat er nog hele leuke attracties voor hen zijn.
0: Maar er zijn natuurlijk ook nou ouders met kinderen op vakantie. Hè? En als je medio juli dit kenbaar maakt, dan kan ik mij voorstellen dat er ouders zijn die dadelijk zeggen van mm-hmm. Kan dat dan? Wat is dan de deadline om voor een kindje daar een plaats te reserveren?
2: Voor de kinderen is er geen deadline.
0: Kijk eens, dat bedoel ik. Dus, kids, maak de ouders knettergek en zorg dat jullie daar een verkoopplaatje krijgen.
2: Mag ik daar nog iets aan toevoegen?
0: Ja, natuurlijk.
2: We hebben voor de standhouders die allemaal staan, zijn natuurlijk prijzen die ze betalen moeten, foodstands moeten betalen, gewoon de losse plaatsen, mensen die kraam willen, zijn gewoon allemaal hele verre prijzen. We zijn met onze prijzen onder de prijzen van alle braderieën die hier in de regio gedaan zijn, want die zijn wij, ja, niet alleen Maris, maar ik ben ze ook afgegaan, ik heb ze bekeken. Mm-hmm. Voor de kinderen geldt een standplaatsprijs van €5. Maar dat is eigenlijk alleen maar dat we dan zeker weten dat die kinderen komen. Maar alle kinderen gaan een prijs krijgen. gaan een beloning krijgen dat ze komen, dat ze willen gaan staan. Mm-hmm. En geen één kind wordt daarop uitgezonderd.
0: Kijk, dit is, ja, dat vind ik een hele goede aanvulling.
2: Dus in principe, normaal een standhouder die moet zijn geld verdienen om te gaan staan, om omzet te maken. Mm-hmm. Maar het geval van de kinderen, ze worden betaald uiteindelijk dat ze komen.
0: Nou ja, betaald tussen aanhalingstekens. Hè?
2: Ja.
0: Goed, eventjes naar de muziek en dan zijn wij terug bij Mathieu en bij Maurice over het Woubachs Zomerfeest.

0: En daar zijn we weer met Maurice, Rohan, Mathieu, Gubbels over het Woubachs Zomerfeest, wat dus weer nieuw leven in is geblazen en op 30 augustus, daar zondag 30 augustus gaat plaatsvinden. Ja, heren, wie mag ik het woord geven? Wat is nu aantrekkelijk aan die nieuwe versie van het Woubachs Zomerfeest? En ja, dat kunnen de mensen niet allemaal lezen wat op dit volgje staat. Wie wil dat toelichten? Maurice, Mathieu, zeg maar.
1: Ja, wat is aantrekkelijk?
0: Wie, jij?
1: Ja, ik ben altijd aantrekkelijk, weet je toch? Nee, we gaan er een heel gezellige braderie van maken. Met heel veel entertainment. Maar niet alleen entertainment op de locatie. Maar er komt ook entertainment wat over de markt heen loopt. Daar heb je zoals bijvoorbeeld in Woubach heb je een paar comedianten. Die noemen zich de Woubachse comedianten.
0: Ah.
1: En die gaan ook iets doen op de markt. Die gaan met een fotolijstje rondlopen. Verkleed als Venetianen. En dan met het logo erbij van ons. En dan kunnen de mensen gewoon mee op de foto. En ja, die lopen rondom de markt.
0: Mm-hmm. En, leuk idee trouwens.
1: Ja, en dan ook, zoals we al zeiden, van, we hebben niet alleen op de grote markt is muziek. Je hebt ook op de oude markt, daar ligt het Hert van Walberg. Muziek wordt daar neergezet. Ik weet niet of daar een DJ of wat anders komt aan artiesten, dat weten we nog niet. Dan heb je nog Ander Put. Daar komt ook een podium te staan.
0: Het MFC.
1: Het MFC, ja. Daar komt ook een podium te staan. Daar hebben we een DJ staan. Dat is na de braderie, na 5 uur, is daar nog een afterparty. Mm-hmm. Want we mogen tot 10 uur mogen we daar wat doen.
0: Oh, mooi.
1: Ja, en ook daar hebben we iets vanuit het dorp eigenlijk gevonden. We denken ook aan de ouderen. Je hebt in Landgraaf heb je het seniorenorkest heb je zitten. Mm-hmm. En die gaan daar ook bij het MFC, gaan die daar ook het podium op. Gaan ze wat oude muziek maken.
0: Seniorenorkest, is dat een koperblaasorkest? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Ja, zoiets. Koperblaasorkest. Okay. En die gaan dan wat leuke muziek brengen, mm-hmm, voor de mensen.
0: Ja.
2: Ja, buiten dus niet alleen de muziek. Dan hebben we op de Oude Markt, dat wordt dan ook op een bepaalde manier ingevuld door de mensen daar. Maar we hebben speciaal voor de kinderen de schminkbakker.
1: Ja.
2: Die komt
0: schminkbakker, ja, dat heb ik wel.
2: Ja, dat is een toppertje die. Die kan er wel wat van. Is echt heel erg leuk.
0: Mm-hmm.
2: Die gaat de kindjes schminken, nagelang ze het willen. In de Kortovenstraat zit Jacques Verkuik met Twijns. Die gaat ook voor muziek zorgen. Die gaat een Spaanse middagavond organiseren met tapas, et cetera, allemaal. Dus dat is op zich wel heel erg mooi. We hebben bijna alle ondernemers die daar zitten, doen mee met ons Woubachs Zomerfeest.
0: Mm-hmm.
2: En ze hebben allemaal de eigen vrijheid. Ze mogen het zelf invullen. We moeten natuurlijk wel binnen de regels doen die ons opgelegd is geworden door de gemeente voor de organisatie.
0: Ja.
2: Maar het is gewoon fantastisch hoe echt alle ondernemers achter ons staan. En samen met ons er iets geweldigs van willen maken.
0: Hey, maar Maurice, frieshoppen met de dorfdoedler heb ik jou niet horen zeggen, joh.
1: Nee, dat wou we ook nog niet, hè.
0: Oh, dat vind ik. Nee, maar dat vind ik met name voor de ouderen is dat wel heel aantrekkelijk, ja, natuurlijk.
1: Dat is zeker aantrekkelijk. Ja, daarvoor, we beginnen om 10 uur. Om 10:30 start de muziek al.
0: Mm-hmm.
1: Dus en dan beginnen we met de dorfdoedler.
0: Waar komen die vandaan?
1: Uit Landgraaf.
0: Ja, dat lijkt me wel, hè, want
1: Het zijn eigenlijk gewoon allemaal muzikanten van verschillende muziekverenigingen. Die hebben zich bij elkaar gepakt. Het is eigenlijk gewoon een vriendengroepje.
0: Ja, Almdoedler ken ik wel, maar Dorfdoedler had ik nog nooit gehoord.
1: Almdoedler is een drankje, hè.
0: Ja. Dorfdoedler zijn dus de muzikanten.
1: Ja. Dus die hebben we dan op de grote markt zitten.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dat loopt nog van alles. We hebben nog deze week hebben we nog een hele nieuwe artiest aangenomen.
0: Ja, weet je wat we doen? Dan gaan
1: een nieuwkomer, dus.
0: Dan gaan we even naar de muziek en dan praten we zo meteen verder over die hele programmering. En dat alles op zondag, hè. Om 10 uur beginnen en tot 10 uur. Nou, wat wil je nog meer? Jouw!

0: bouwbaar hart aan de weg getimmerd is daar geworden om in ieder geval ervoor te zorgen dat het Wouwbachse feest, dat zomerfeest, dat dan een succes gaat worden. Maurice, vertel verder. Of Mathieu, laat komen. Waarom moeten de mensen komen? Er staat zoveel op het programma daar. Vertel Maurice, wat kunnen de mensen nog meer verwachten?
1: Ja, wat kunnen de mensen nog meer verwachten? Zoals we al zeiden, we gaan beginnen met fruitshoppen met de dorfdoedelaar. Net zei ik al, we hebben een nieuwkomer. Die hebben we deze week pas geboekt. Dit is een meisje, ook uit, volgens mij ook uit Landgraaf. Ik ken haar zelf ook. Ze heeft een hele mooie stem en ze wil wat aan de weg timmeren. En dat is Janine Kollar. Die staat niet op de lijst erbij, maar die komt wel op onze Facebookpagina. Daar komt ze daar ook nog voorbij.
0: Mm-hmm. Welk repertoire heeft ze?
1: Van alles. Nederlandstalig, Duits, Engelstalig. Ze gaat van alles door elkaar doen.
0: Kijk eens aan.
1: Ja. En dan, zoals we al zeiden, het seniorenorkest bij Ander Put komt daar voorbij. We hebben...
0: Dan gaan we langzaam naar de middag toe, hè, joh.
1: Ja, het middagfestijn hebben we niemand anders als Patrick Pesch.
0: Waar is dat ook daar bij?
1: Dat is op de Grote Markt, is dat allemaal. Hey. Op het podium.
0: Ja.
1: We hebben Erwin weten te strikken.
0: De Erwin
1: hebben we weten te strikken. Ja, en toen was het van, we willen een band hebben. We hadden een paar bands in gedachten. En ik wist dat één band weer begonnen was.
0: Ja, dit is nostalgie, jongen.
1: Ik denk, die moeten we gewoon naar Landgraaf halen.
0: En wie zijn dat?
1: De Spikes.
0: De Spikes! Ja. Zo zeg je dat, hè?
1: Ja, de Spikes, ja.
0: De Spikes.
1: Dus dat wordt ook een feestje met hun.
0: Leuk dat die trouwens weer begonnen zijn.
1: Daarvoor, en dan... Het winkelen, het braderie, alles. Het wordt gewoon gezellig.
0: Bar en foodtrucks aan het plein aan de Hovenstraat.
1: Overal staan eigenlijk wat foodtrucks. Ook over de hele braderie staan foodtrucks.
0: Mm-hmm.
1: De bar die staat op de Grote Markt. Daar hebben we dingen staan. Dus we hebben van alles daar. Het enige wat we nog niet hebben is vis, hè?
2: Nog niet,
1: daar ben ik ook mee bezig. Dus,
0: nou, de visboer die daar normaal staat, moet ik toch wel zeggen. Daar zeggen ze van, die heeft absoluut goede kwaliteit die daar op vrijdag
2: topper,
0: staat.
2: Een topper, maar die mensen die werken zo hard.
0: Ja, klopt.
2: En ik heb ze gevraagd en zeg, Matt, dat moet even nog gezegd worden. We doen een tombola organiseren.
0: Mm-hmm.
2: Iedereen die vult gewoon in, de naam in. En die gaat in de ton. En ook bij het MSC wordt die trekking gedaan door een wethouder. En
0: die krijgt 20 kilo vis. Nee, nou, flauwekul.
2: Ongeveer. Maar ik ben alle ondernemers langs gegaan. Ik ben ook marktmensen langs gegaan op de vrijdag. En gevraagd, willen jullie meedoen aan onze tombola? En de viskraam, Evelien Smeets-Jonk, was de eerste die tegen me zei, Matt, kom hier dan mee. En die schreef er meteen een bedrag op. Nou, als dat iedereen zal doen die in het centrum staat, dan moeten we er al 3 prijzen van gaan maken. Want dat was echt wel gigantisch wat ze deed. En dan zegt ze, ik doe alles, maar ga niet staan.
0: Nee, dat snap ik ook. Want die mensen die gaan de hele week de markten af. Ja. En op zondag en maandag volgens mij hebben die viszaken dicht. Dan hebben ze zeg maar een vrije dag. Zometeen meer over het zomerfeest in Warwick op 30 augustus zondag. Zet het in de agenda, we hadden het vast. Jouw hits.

0: Ja, en in Eindhoven hoorde je daar straks dat ze op zondag om een uur of 5, 6 stoppen. Maar dat lag anders, hè, want dan hebben ze dan 3 dagen achter elkaar gefeest. Wolbach pakt het heel goed aan, want ze beginnen om 10 uur 's morgens en ze gaan door tot ongeveer 10 uur 's avonds. En met name van 5 tot 10... bij MFC aan de put, hè Maurice?
1: Ja, precies. Daar hebben we de afterparty bij MFC aan de put. Daar hebben we nog een DJ zitten. Maar die DJ die zit er ook al de hele dag voor entertainment. Mm-hmm. En vanaf 5 uur begint daar eigenlijk een coverband, June 16.
0: Zijn dat 16-jarige meiden en mannen?
1: Ik durf het je niet te zeggen.
0: Ik zou in ieder geval als
1: ik weet dat de band bij MFC aan de put doet repeteren. Dus
0: okay.
1: Voor de rest, ik ken ze niet.
0: Voor meer info, dat is bij de reclame ook altijd. Voor meer info ga naar Wolbach's Zomerfeest op Facebook.
1: Ja,
0: en daar
1: precies.
0: Kun je van alles en nog wat volgen. Voor de duidelijkheid, alles is gratis toegankelijk, hè?
1: Ja.
0: Dat voor de duidelijkheid, dus je krijgt muziek, je krijgt foodtrucks, die braderie, allemaal gratis en voor niks de drank. En dat moet je natuurlijk wel zelf betalen, en als je wat wil eten ook.
1: En je naam even invullen op het blaadje van die tombola.
0: Voor die tombola.
1: Maar er is één maar aan, als die tombola trekking is, je moet aanwezig zijn.
0: Ja.
1: Ben je niet aanwezig, gaan we gewoon door naar de volgende wat wel aanwezig is. Dus,
0: en die tombola is het s'avonds om 10:55?
1: Nee, die is bij MRC aan de put, wordt dat gedaan.
0: Ja.
1: Rond een uur of wat gaan we dat doen. Dus,
0: dat is wel prettig om dat te melden. Als iemand tussentijds even naar huis wil, dan kan die thuis, als die bij die foodtrucks niet al wat gegeten heeft, thuis nog een beetje eten. En dan huppakee naar MFC Anderput om de zondag en dat weekend van augustus lekker af te sluiten. Want voordat je weet zitten we weer in september.
1: Dat ook. En wat we ook nog gaan doen is, we zijn nu bezig met de reclame. Postertjes op het hangen. Spandoekjes zijn we op het hangen. Mm-hmm. En dan hebben we een actie bedacht. Voor op Facebook. Als jij een spandoekje van ons ziet. Ga daarvoor staan. Maak een foto daarvan.
0: Een selfie.
1: Een selfie. Zet die bij ons zet die op jouw Facebookpagina. Tag ons erin. En bij alle inzendingen. Dan gaan we dan 1 of misschien 2, ik weet niet wat Aaron van plan is. Dan gaan we dan een winnaar eruit trekken. En die krijgen dan voor de dag ook nog eens 10 consumptiebonnen van ons.
0: Kijk eens aan. Kijk eens aan.
1: Ja.
0: Nou, dan kan de dag al helemaal niet meer stuk.
2: Precies. Volgens mij niet alleen consumptiebonnen. Volgens mij deed Suzanne ook nog in de frietje met een snackje erbij.
1: Volgens mij
2: ook
1: nog een frietje met een snackje. Dus we zijn er niet helemaal over uit. Maar dan kan er van alles gebeuren. Ja.
2: Die twee gaan helemaal losstaan.
1: Wij twee zijn tegenwoordig nu even de laatste week alles het regelen. Want die twee zijn gewoon op vakantie.
2: Ja, vakantie laten we ons met alles gewoon verrekken. Ja. Maar goed.
0: We hebben in ieder geval nog zo'n 3 weken te gaan. Hè? 3,5 weken hebben we nog te gaan. Dus dat moet wel loslopen. Althans, Warwick moet uit de voegen barsten. Zometeen gaan wij de kijkers en luisteraars nog even duidelijk maken waarom dat ze nou op die zondag moeten komen. Bedenk maar alvast een one-liner, mannen. Een one-liner.
3: RTV Parkstad. Parkstad. Parkstad.

0: Mattia Bazar en T-Cento hoor jij. En ik ben nog bij jou tot de klok van ja, zometeen. Hè. Goed, we gaan even resumeren. Mathieu Goebbels en Maurice Rohan. Waarom moeten... Hebben jullie gedacht over een one-liner?
1: Ja.
0: Ah, kijk, Mathieu die glundert al helemaal. Hebben jullie gedacht over de one-liner? Nou, laat maar komen. Waarom moeten de mensen op 30 augustus naar Hartje Wouwbach komen?
1: Ja, omdat het gewoon een berengezellig, prachtig feest gaat worden. Met prachtige kramen, veel diversiteit. Voor de kinderen wordt veel gedaan. Er komt een kermis, er is amusement, er is geweldige muziek. Er staat een geweldige buffet op de markt voor te drinken. Eten, drinken. Het enige spelbreker kan zijn het weer. We gaan ervan uit dat we een goed weer hebben. Maar dan loopt het hele dorp uit van dit mee te mogen maken.
0: Even naar Maurice. Maurice is met alle weertypes, met betrekking tot regen of droog, is daar rekening mee gehouden? Kunnen een aantal mensen beperkt droog staan in geval van?
2: Ja, we hebben nog wat noodscenario's wat we kunnen opentrekken als het echt slecht weer zou zijn.
0: Gaan we niet vanuit.
2: Maar dan heb ik nog wel een noodscenario wat ik open kan trekken. Dus een of andere parachute wat we ergens in de loods hebben liggen.
0: Oh, oké. Nou had Mathieu net een hele lange one-liner. Jij bent daar korter in, of niet? Waarom moeten de mensen komen?
2: Gewoon komen. Het wordt een gezellig feestje met veel muziek.
0: Kijk, dus, dat is Maurice Rohan, hè?
2: Ja.
0: Niet lang denken, gewoon komen op zondag die 30 augustus daar in het Wouwbachse en Worbig. Het is Landgraaf, maar Worbig en Rimburg en Schaarsberg is allemaal schön. En dan steekt Worbigens even vol in het Landgraafzunke. Hé, hey, wie zanig hem dat? Goed mannen, nog ergens op terugkomen of hebben we alles gehad, Mathieu?
1: Ja, we denken dat we alles weten.
2: Ik wil het zeggen, en anders gewoon eventjes naar onze Facebookpagina. En daar, want op de Facebookpagina stellen we ook wat dingetjes voor. Want we hebben ook één headliner, daar hebben we eigenlijk nog niet over gehad, hè? Over onze Markkraam standhouder.
1: Ja, moeten we die niet als verrassing houden?
2: Nee, dat kunnen we wel vertellen, ja.
1: Nou, we hebben één binnengehaald en dat is een euroknaller. En die gaat een week voordat het feest gaat beginnen, gaat die stunten. Op Facebookpagina maar in de gaten.
0: Ik heb inderdaad gezien dat die komt. Maar ja, dat stunten, ja, dan moeten de mensen maar kijken. Hè?
1: We mogen daar niet te veel over vertellen. Nee, want nee. Hij wil het ook een beetje geheim houden.
0: Natuurlijk, we houden het niet verder vertellen. Komt morgen wereldwijd in Limburg bij RTV Parkstad. Maar goed.
1: Iedereen mag het ook weten.
0: Iedereen mag het weten.
1: En iedereen moet nieuwsgierig zijn. Moet ook zeker komen kijken.
0: Mm-hmm. Ik kom zeker kijken als ik in de gelegenheid ben. Dat op die 30 augustus. Ik zou zeggen aan al die mensen of die andere twee die daar aan meegewerkt hebben en die daar echt, ja, top wat jullie gedaan hebben. Om 30 juli krijg je de vergunning en dan moet je nu, ja, je hebt nog maar een kleine 3 weken en dan moet alles staan, inclusief alle noodaggregaten en noem maar allemaal op, hè. Dus ik wil jullie veel succes wensen en bedankt voor de komst naar de studio. En daar kan ik dan tevens bij zeggen dat dit voorlopig even voor een paar weekjes de laatste van mij is. Ik ben op 9 september ben ik weer terug met een nieuwe Parkstad cultuuragenda. Ik moet ook even afschakelen, hè. Want het hele jaar zijn wij volle partij, zijn we altijd daar. Maar 4 weekjes in het jaar, daar ga ik er ook even tussenuit, even onthaasten. Ik wens jullie en alle standhouders en foodtruckwinkels en artiesten een enorm geweldig nieuw Wouwbachs zomerfeest op 30 augustus, zondag 30 augustus. En ik zou zeggen, bedankt voor de komst naar de studio.
2: Niks te danken.
0: Adieu en hoorde vrije wa.
1: Dankjewel.
0: Adieu.
1: RTV Parkstad.
3: Jouw hits.
4: Jouw nieuws.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshake. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalveulsterdicht Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Want het oog wil ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
6: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
7: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
8: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
9: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: broodje kruimeltje in mijn hand. Nu maak de mooiste taarten van het land.
1: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
2: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Spaanse politie heeft samen met de Franse antidrugsdienst een groot drugslaboratorium in de provincie Barcelona opgerold. Daarbij is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen, die was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens de autoriteiten zat een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation achter de operatie. Er zijn bij invallen in Spanje in totaal 13 verdachten aangehouden en er werden naast het drugslaboratorium ook verschillende verwerkings- en opslaglocaties opgerold. De politie heeft in het Drentse Emmen 4 nepagenten aangehouden die worden verdacht van het beroven van oudere mensen. De verdachten zouden slachtoffers hebben gebeld met een verhaal over een inbraak en daarna thuis waardevolle spullen hebben gestolen. Bij de aanhoudingen werden nagemaakte politiekleding en mogelijk gestolen spullen gevonden. De politie onderzoekt of de groep meer gedupeerden op zijn naam heeft staan. Nepagenten maken in heel Nederland vaker slachtoffers onder ouderen. Fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus, Babu en Sparta, heeft opnieuw financiële problemen. Het bedrijf heeft voorlopig uitstel van betaling gekregen voor zijn Nederlandse onderdelen en dat is vaak een belangrijke stap richting een mogelijk faillissement. Axel zegt na onderzoek naar verschillende oplossingen tot deze stap te zijn gekomen. Het bedrijf uit Heerenveen probeerde de afgelopen maanden tevergeefs nog onder meer extra financiering en een mogelijke overname of fusie te realiseren. En bij een schietpartij in een woning in de Amerikaanse staat North Carolina zijn 3 mensen om het leven gekomen. Onder de doden is ook de vermoedelijke dader. Een 4e persoon is met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht. De 4 volwassen slachtoffers maakten volgens de autoriteiten deel uit van dezelfde familie. Gevaar voor de omgeving is er inmiddels niet meer. Het motief voor de schietpartij in North Carolina is nog onbekend. Het weer vrijwel droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 à 16 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn een flinke zonnige periode met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
6: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstad in heel Zuid-Limburg.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overleggen.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
2: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Café Brakke zet de tijd op 11 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Een Rotterdamse man is aangehouden op verdenking van zware mishandeling en poging tot doodslag op twee agenten. De man verzette zich hevig tijdens een politieoptreden in Rotterdam-West, ondanks de inzet van een stroomstootwapen. De twee agenten raakten gewond en zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Ze zijn inmiddels wel weer thuis, maar kunnen voorlopig nog niet werken. De 49-jarige verdachte zit nog vast en wordt binnenkort voorgeleid. De Spaanse politie heeft samen met de Franse antidrugsdienst een groot drugslaboratorium in de provincie Barcelona opgerold. Daarbij is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen, die was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens de autoriteiten zat een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation achter de operatie. Er zijn bij invallen in Spanje in totaal 13 verdachten aangehouden en er werden naast het drugslaboratorium ook verschillende verwerkings- en opslaglocaties opgerold. En bij een schietpartij in een woning in de Amerikaanse staat North Carolina zijn 3 mensen om het leven gekomen. Onder de doden is ook de vermoedelijke dader. Een 4e persoon is met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht. De 4 volwassen slachtoffers maakten volgens de autoriteiten deel uit van dezelfde familie. Gevaar voor de omgeving is er inmiddels niet meer. Het motief voor de schietpartij in North Carolina is nog onbekend. Het weer vrijwel droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 à 16 graden... bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn een flinke zonnige periode met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
8: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
9: Waar ben jij naartoe geweest?
10: Naar Mondo Verde.
9: Met de nieuwe Havana's Tornado? Ja, dat is een vrije val.
10: Te gek!
9: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
10: Wow!
9: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
10: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
11: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.

0: Kom binnen.
1: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Klaar met werken? Autovies. Zelfs bedrijfsmussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Lingo Car Wash keeps you moving.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: De spanning, de ontlading. Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
5: Café Drakken zet de tijd op 12 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen en is onschadelijk gemaakt. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de herkomst van de explosieve drone en de mogelijke daders. Volgens de minister lijkt de actie namelijk niet op het werk van amateurs. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. In San Sebastian zijn op één dag al 120 mensen gestoken, van wie er twee naar het ziekenhuis moesten. Inmiddels zijn meerdere stranden beperkt toegankelijk of helemaal dicht. Volgens deskundigen trekken de dieren door de warme zee en gunstige windomstandigheden steeds dichter naar de kust. Een 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. De politie vermoedt dat het gezelschap overboord ging omdat de boot zonder brandstof zat en dreigde te botsen. Na een urenlange zoekactie werd het lichaam van de man gevonden. De andere opvarenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De politie onderzoekt de toedracht van het incident. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen en is onschadelijk gemaakt. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de herkomst van de explosieve drone en de mogelijke daders. Volgens de minister lijkt de actie namelijk niet op het werk van amateurs. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. In San Sebastian zijn op één dag al 120 mensen gestoken, van wie er 2 naar het ziekenhuis moesten. Inmiddels zijn meerdere stranden beperkt toegankelijk of helemaal dicht. Volgens deskundigen trekken de dieren door de warme zee en gunstige windomstandigheden steeds dichter naar de kust. Een 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. De politie vermoedt dat het gezelschap overboord ging omdat de boot zonder brandstof zat en dreigde te botsen. Na een urenlange zoekactie werd het lichaam van de man gevonden. De andere opvarenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De politie onderzoekt de toedracht van het incident. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Hendrik Drakke zet de tijd op 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen en is onschadelijk gemaakt. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de herkomst van de explosieve drone en de mogelijke daders. Volgens de minister lijkt de actie namelijk niet op het werk van amateurs. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. In San Sebastian zijn op één dag al 120 mensen gestoken, van wie er 2 naar het ziekenhuis moesten. Inmiddels zijn meerdere stranden beperkt toegankelijk of helemaal dicht. Volgens deskundigen trekken de dieren door de warme zee en gunstige windomstandigheden steeds dichter naar de kust. Een 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. De politie vermoedt dat het gezelschap overboord ging omdat de boot zonder brandstof zat en dreigde te botsen. Na een urenlange zoekactie werd het lichaam van de man gevonden. De andere opvarenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De politie onderzoekt de toedracht van het incident. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Stuur je appje naar